0: Freaks. Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Habert. Scoor je tickets nu op degaper.nl.
1: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.

0: 2 uur.
1: Goeienacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelsvaan. Het kabinet Jetten krijgt een zware onvoldoende van ondernemers. Dat heeft het FD laten peilen. Bijna driekwart ziet weinig daadkracht, te veel regels en te hoge belastingen. En dat terwijl het kabinet juist had beloofd zich in te zetten voor ondernemers. In het coalitieakkoord zijn miljarden uitgetrokken voor stikstofaanpak en woningbouw. Oekraïne wil de oorlog met Rusland voor de winter beëindigen door druk op Rusland uit te oefenen en via diplomatie. Dat zegt president Zelensky op Telegram. Gebeurt dat niet, dan wil hij een winterhulppakket met onder meer gas, energieapparatuur en honderden raketten. Zelensky was gisteren bij de EU-top in Brussel. In Engeland heeft een man in een dierentuin een jongetje van 3 in een krokodillenverblijf gegooid, meldt het AD. Het jongetje is gewond, maar niet in levensgevaar. Blijkt erop dat de man een willekeurig slachtoffer koos. Hij is gearresteerd en wordt verdacht van poging tot moord. Het krokodillenverblijf blijft voorlopig dicht. En een speler van Oezbekistan die tijdens de WK-wedstrijd tegen Colombia woensdag tegen een cameraman botste, heeft zijn excuses aangeboden. De cameraman raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De speler stuurde hem een gesigneerd t-shirt met het spijt me erop en wenste hem ook een snel herstel toe. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op een paar onweersbuien. Verder is het plakkerig en koelt het niet verder af dan 20 graden. Overdag vrij zonnig en 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel nog warmer. En dat is over het ANP-nieuws op Radio JND.

0: is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
2: Jouw Nederlandse dag start hier.
0: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
2: Iedere werkdag van 7 tot 9.
0: Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
3: Willem met de Ochtendshow.
2: Dag van 7 tot 9.
0: Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De nacht van JND.

0: jouw Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D.

0: JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hey, hallo allemaal. Rutger van Barneveld hier. En deze week is mijn nieuwe

0: 2 uur.
1: Goeienacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelsvaan. Een thuisbatterij heeft weinig invloed op het energielabel van je huis. Dat zeggen energieadviseurs in de Telegraaf. Verkopers zeggen vaak dat een hoog label de waarde van je huis laat stijgen. Maar thuisbatterijen dragen daar weinig aan bij. Investeren in isolatie of energiezuinige installaties werkt beter, zegt Milieu Centraal. Het kabinet Jetten krijgt een zware onvoldoende van ondernemers. Dat heeft het FD laten peilen. Bijna driekwart ziet weinig daadkracht, te veel regels en te hoge belastingen. Een deel van de ondernemers denkt erover om uit Nederland te vertrekken als er onzekerheid blijft over het overvolle stroomnet of de stikstofaanpak. In Schiedam werd vorige week een circus afgelast omdat het niet aan de veiligheidseisen voldeed. Maar nu is alles in orde en kan het circus komend weekend wel doorgaan. Gisteren werden de laatste controles gedaan. Het circus wilde ook met dieren komen, maar dat mocht niet. En Canada heeft de WK-wedstrijd tegen Qatar met overmacht gewonnen, maar een zware blessure dempte de feestvreugde. Ismaël Koné werd onderuit gehaald en moest met een brancard het veld af. Mogelijk heeft hij zijn onderbeen gebroken. Het werd 6-0 voor Canada. De speler die Koné uitschakelde kreeg een rode kaart. Een andere Qatarees had al rood. Het weer van Weer Online. Er kunnen een paar onweersbuien vallen. Verder is het plakkerig en koelt het niet verder af dan 20 graden. Overdag vrij zonnig en 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel nog een paar graden warmer. Het was over het ANP-nieuws op Radio JND.
2: De nacht van JND.

0: je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Gapert XXL. Snollebollekers, Willy Dans, Lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Partyfreaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degapert.nl.

0: 4 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Er worden steeds minder zonnepanelen op huizen gelegd, schrijft het AD. Vorig jaar 95.000 installaties, een paar jaar geleden nog honderdduizenden. Komt door de salderingsregeling die op 1 januari verdwijnt. Daarmee werd gebruikte stroom verrekend met zelf opgewekte energie, maar dat levert dan vrijwel niks meer op. De sancties tegen Rusland vanwege de oorlog met Oekraïne worden met een jaar verlengd. Dat is op de EU-top in Brussel afgesproken. De sancties raken de belangrijkste sectoren van de Russische economie. Tijdens de G7-top werden ook nieuwe maatregelen tegen Rusland afgesproken. Ook president Trump zei naar sancties te kijken. De presentatrice die op de Argentijnse televisie deze week zei dat de vader van Lionel Messi was overleden, heeft ontslag genomen. Het bericht ging snel rond op social media en de familie kwam in een statement dat Messi's vader nog leeft. De presentatrice schaamt zich diep en heeft haar excuses aan de familie Messi aangeboden. En bondscoaches kunnen vanaf nu hun spelers weer zien als het volkslied op het WK wordt gezongen. Dat heeft de FIFA beloofd na kritiek van de Duitse bondscoach. Die vond het niet kunnen dat een heel leger fotografen zijn spelers afschermde. De oplossing is nu dat ze dichter bij elkaar gaan staan, zodat de bondscoaches er langs kunnen kijken. Het weer van Weer Online. Het is een plakkerige nacht en het koelt niet verder af dan 20 graden. Overdag wordt het vrij zonnig en al snel tropisch warm, 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel is het nog warmer. En dat is over het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND.
2: JND Winterfestival is terug. Zaterdag 21 november in Eventcenter Aquabest. Koop jouw tickets nu op jndwinterfestival.nl.
0: JND. JND.
2: De nacht van JND.
0: JND.

0: Zoals haar, waar je altijd al van gedroomd hebt. Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau, met BEAU.
1: Goedenacht. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt.

0: telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dobbel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de ochtendshow. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De nacht van J&D.

0: Ondernemers opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
2: Dit is Radio JND. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Bij JND hoor je thuis.
3: 5 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Een thuisbatterij heeft weinig invloed op het energielabel van je huis. Dat zeggen energieadviseurs in de Telegraaf. Verkopers zeggen vaak dat een hoog label de waarde van je huis laat stijgen, maar thuisbatterijen dragen daar weinig aan bij. Investeren in isolatie of energiezuinige installaties werkt beter, zegt Milieu Centraal. Iran gaat schepen snel vergunningen geven om door de straat van Hormuz te kunnen. Ze krijgen een tijdslot en een route en Iran adviseert schepen om zich daaraan te houden. Ook de VS hebben bevestigd dat zij hun blokkade hebben opgegeven. Onderhandelingen over een definitief vredesplan beginnen dit weekend in Zwitserland. De sancties tegen Rusland vanwege de oorlog met Oekraïne worden met een jaar verlengd. Dat is op de EU-top in Brussel afgesproken. De sancties raken de belangrijkste sectoren van de Russische economie. Tijdens de G7-top werden ook nieuwe maatregelen tegen Rusland afgesproken. Ook president Trump zei naar sancties te kijken. En meerdere winkels zijn zondag dicht door een staking van FNV. Die is boos dat werkgevers de zondagstoeslag willen halveren, zoals bij andere winkels al is gedaan. Voor onder meer Ethos, Gal en Gal en Trekpleister geldt het nog niet. Het is nog onduidelijk welke winkels precies dicht zijn. Het is zondag Vaderdag. Het weer van Weer Online. Het is een plakkerige nacht en het werd niet koeler dan 20 graden. Overdag wordt het vrij zonnig en al snel tropisch warm, 30 tot 35 graden. Maar het voelt nog warmer aan. Het was over het ANP-nieuws op Radio JND.
5: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Jouw Nederlandse

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Radio JND. Jouw Nederlandse dag hoor je alleen op JND.

XXL. Met snollebollekers, Billy Dans, lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Party Freaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degapert.nl.

0: 6 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. De Amerikaanse vicepresident Vance stapt nog niet op het vliegtuig naar Zwitserland voor verdere onderhandelingen over een definitief akkoord met Iran. De plannen voor de besprekingen zijn nog niet definitief, zegt het Witte Huis. Er ligt nu een basisakkoord en de blokkades van de Straat van Hormuz zijn door beide landen opgeheven. De Britse premier Starmer moet oppassen. De populaire Labour-kandidaat Andy Burman staat aan zijn stoelpoten te zagen. Hij heeft lokale verkiezingen gewonnen en komt in het lagerhuis. Burman is populair binnen Labour. Ze zien hem liever als premier en kunnen Starmer zonder verkiezingen aan de kant schuiven. De belangstelling voor zonnepanelen bereikte vorig jaar een nieuw dieptepunt, schrijft het AD. Er werden 95.000 installaties geplaatst, een paar jaar geleden nog honderdduizenden. Het komt door de salderingsregeling die op 1 januari verdwijnt. Daardoor levert zelf opgewekte energie vrijwel niks meer op. En Mexico heeft zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal door met 1-0 te winnen van Zuid-Korea. Mexico is gastland van het WK, net als Canada. Dat won zijn allereerste WK-wedstrijd met een ruime 6-0 van Qatar. Er lag wel een schaduw over de wedstrijd. Ismaël Koné werd neergemaaid en brak zijn onderbeen. Het weer van Weer Online. De temperatuur loopt al snel op naar een tropische 30 tot 35 graden, maar voor het gevoel wordt het nog warmer. In de loop van de dag kans op felle onweersbuien met misschien ook hagel en veel wind. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND.

0: jouw Nederlandse dag.
1: Jouw Nederlandse dag.

0: Kom dan naar Slegers.
1: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
2: Ondernemers opgelet.
3: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
4: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
5: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
6: J&D Verkeer.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat op dit moment 1 file. Op de A4 richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen de knooppunten Ypenburg en Hofvliet levert dat 7 kilometer en een half uur vertraging op. 2 rijstroken zijn daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Goedemorgen, dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Moet je kijken, dat prachtige gebouw, dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
10: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
11: ABN uit Tilburg. Die geeft wel eens 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
12: ABN met de M van Magnifiek.
13: Ben jij over je vloer aan het matten?
14: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
15: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
16: Lemmenvloeren.nl.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: Je weekend begint op vrijdag. Bij

0: 760-9936. De J&D Verzoek Vrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio J&D.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hey, hallo allemaal. Rutger van Barneveld hier. En deze week is mijn nieuwe single...

0: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
1: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
2: Robby's Buitengewoon.
1: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
2: Robby's Buitengewoon.
1: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
3: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo. Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle

0: je thuis.
1: 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Noodweer heeft vannacht voor problemen gezorgd in de regio Eindhoven. Volgens Omroep Brabant had de brandweer de handen vol aan meldingen van stormschade, wateroverlast en blikseminslag. Vooral Nuenen kreeg de volle laag. Daar vielen door de harde wind bomen om en liepen straten onder water. Nu er een basisakkoord is tussen Amerika en Iran, varen er weer schepen door de straat van Hormuz. De blokkades zijn van beide kanten opgeheven. Toch gaat de Amerikaanse vicepresident Vance nog niet naar Zwitserland om over een definitief akkoord te praten. De plannen voor die gesprekken zijn nog niet concreet, zegt het Witte Huis. Huizenbezitters lopen niet meer warm voor zonnepanelen. Volgens het AD lieten ze vorig jaar nog maar amper 100.000 installaties plaatsen. Nieuw dieptepunt. Reden is het verdwijnen van de salteringsregeling vanaf het nieuwe jaar. Stroom die je teruglevert, levert dan zo goed als niks meer op. En het WK voetbal is nog maar een week aan de gang, maar het eerste land heeft zich al geplaatst voor de volgende ronde. Mexico. Na de winst op Zuid-Afrika wonnen de Mexicanen vannacht ook een tweede groepswedstrijd met 1-0 van Zuid-Korea. En Canada is ook dicht bij de volgende ronde. Het maakte vannacht met 6-0 gehakt van Qatar. Het weer van Weer Online. Een hete en benauwde dag met eerst nog veel zon. Later vanmiddag meer bewolking en lokaal een paar felle buien met onweer en zware windstoten. Het wordt 30 tot 35 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 1 file in het land. Op de N44 van Den Haag naar Wassenaar heb je tussen Wassenaar-Zuid en Wassenaar-Centrum 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij paintproject.
5: Wie maakt elk project perfect?
4: Toppie!
5: Paintproject.
4: Meer info op paintproject.nl.

0: Dakspecialistbrabant.nl.
1: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
2: En nooit te veel betalen.
1: Ga ze bij de vleuten halen?
2: 25.000 vierkante meter.
1: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
2: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
3: Bestel nu ook eenvoudig online.
4: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
5: Op zoek naar een betrouwbare bedrijfswagen? Ga naar bosfans.nl. Jouw specialist in topkwaliteit occasions. Altijd een grote voorraad en gratis direct beschikbaar op Nederlands kenteken. Bosfans.nl. Ook voor inruil en financiering van jouw bedrijfswagen.
6: Ken je Stolk in Bokstelhal? De basis voor iedere professional. Dus

0: Bokstol.nl.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: JND.
5: Alleen strijders, een hele goede morgen.
4: JND. Willem Bakker.
5: Van harte welkom vanuit Maden. Het Madens Power Weekend gaat, als het goed is, zo meteen helemaal los. Maar eerst nu een ochtendshow.

0: Robert Pater, jij en ik aan het begin van de ochtendshow op deze vrijdagochtend. Ja, vrijdagochtend. Wie heel goed kijkt, ziet aan het einde van de donkere tunnel, die wij ook wel eens werkweek noemen, het licht verschijnen. Het licht dat we ook wel eens weekend noemen.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: Van harte welkom bij de Radio JND Ochtendshow. Het is vandaag vrijdag de 19e juni. En we hebben te kampen met level 1699. Op de kop af nog geen 1700. Helemaal uitgesplitst en preciezere cijfers. Het is de zesde jaargang, nummer 241 van de Radio JND Ochtendshow. En ja, wat een iets wat valse start. Heeft allemaal te maken dat we niet uit de oude vertrouwde studio in Best komen. Nee. We komen helemaal live vanuit Maren. Maren's Power Weekend gaat daar plaatsvinden. En eventjes dit kort uitleggen wat Maren's Power

het komend weekend naar Diesel. En dat ruikt mijn partij lekker. Brullende dieselmotoren, een stukje entertainment. En wij zijn er gewoon hartstikke bij. Vanaf nu dus, op dit moment. Het terrein is nu nog grotendeels leeg. Er zijn wat mensen bezig met de opbouw. Maar voor de verder rest, ik ben... zonder dat ik een bandbewaking heb gezien, ben ik het terrein opgeslopen. Ben ik hier bij de studio aangekomen.

u zegt, dan is hij er ook weer. Hij van de J&D Weekendmix. Hij die Willem de Wijs heet, de beste party-dj van heel Nederland. Ook deze week is hij weer aan de gang geweest. Er zijn creatieve hersenspinsels, die ga je zo meteen horen tussen 8:30 en 9:00 in de J&D Ochtendshow, exclusief. En uiteraard zetten we ook onze inbox gewoon weer wagenwijd open. Kom erop als jij de Radio J&D-luisteraars wil laten weten dat jij ook wakker wordt door bakken, dat bij jouw Radio J&D ook aan staat. Stuur ons een appje. Dat kan via de app van J&D. Je weet wel, die app die bij jou op de telefoon staat, waarmee je waarmee je Radio J&D overal ter wereld kunt luisteren. Hè? Ook straks hier op vakantie. En in deze app zit ook een machtige communicatietool. Gebruik deze. En als je de app van J&D niet hebt, dan is er altijd nog de WhatsApp 085 760 9.

0: een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
1: Kijk voor vacatures op metselprojecttilburg.nl.
2: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgen showroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden.

0: of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Online velgen.nl.
1: Piedijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Piedijko.nl en neem contact op. Piedijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Piedijko.nl.
2: Hallo, waar gaan we heen met dat afval?

0: op rolcontainernederland.nl.
1: Hé jongen, als je echt lekker wilt barbecuen, dan moet je komen naar Fans Pessers in Tilburg, jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs, jongen.
2: Slagerij Fans Pessers, nu ook in Den Bosch en Goorle. Barbecuepakketten al vanaf €4,95.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: J&D Verkeer.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat één file in het land. Op de N44 van Den Haag naar Wassenaar heb je tussen Wassenaar Zuid en Wassenaar Centrum 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Goedemorgen. Dit is Radio J&D.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndorp. Energy, met de E van Impact.
12: Hier is u dan, de nieuwste hit van Gero.
13: Tweedehands auto.
12: Hallo, met wie?
14: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
12: Oké, komt-ie.
14: GTI, tweedehands.
12: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Wie gaat er mee naar buiten?
2: Naar buiten!
1: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.

0: Of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitume en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
1: Smit dakbedekkingen, uit best.
2: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van

0: tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
1: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen. De specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit.

0: Jeroen van Zelst, jouw liefste wens even na 7:30.
1: De Radio JND Ochtendshow.
0: Je luistert naar de Radio JND Ochtendshow live vanuit Maren. Maren's Power Weekend gaat hier vandaag beginnen. Maren dus, daar gaat het gebeuren. Het VIP-feestje van de aloude verbrandingsmotor. En naast dat er brullende dieselmotoren zijn te horen, ook vele artiesten. Ik noem eventjes wat namen. Jorrieke Sterke, Guus Meeuwis, Orgel Joker, die gaat ook Maden met een bezoek vereren. En wij, zegt de gek, Radio JND is het hele weekend te vinden op het prachtige festivalterrein. En denk jij bij jezelf van, goh, daar zou ik ook heel graag naartoe willen. Dan heb ik bijzonder goed nieuws voor je.
1: #JND staat aan.
0: Want je kunt kaarten winnen. Ik heb hier een setje van 4 kaarten voor het Maren's Power Weekend. Komende zondag kun je gezellig bij ons eventjes een biertje komen drinken. Het enige wat je moet doen is even de plaatsnaam Maren appen naar de studio. En als je dat doet, dan loop je het risico dat je zo meteen gebeld gaat worden in het volgende uur. En als dat het geval is, dan heb je 4 tickets.

0: Deurne, Helvoort, Sint-Michielskerstel, Eindhoven, Oorschot, Alphen, en voor de duidelijkheid, Alphen niet aan de Rijn, wel aan de Belgische grens, Vught. En bij Onno Vroeg in Budel staat hij ook aan. Verder staat JND aan in Druten, Gemert, Vught, Woensel, Maarhezen, Oosterwijk, zag ik, ja, ik zal voorbij komen. Veldhoven en bij Metselploeg, Moeders Verdriet op de bouw in Bokstel. Die zijn deze ochtend iets of wat vroeger begonnen om ruim voor de hitte vanmiddag klaar te zijn. En dan Freddy, de zware checkpaffert, die werkt vandaag weer met Bosjesman Ludo. Samen meters maken in Giesenburg voor stratenmakersbedrijf De Wert uit Den Bosch. Jesse die luistert Radio JND in de auto onderweg naar zijn werk in Sint-Job in het Goor. Dat is in België. En dan hebben we ook nog een jarige in ons midden. Richard van Zetten, hij is hartstikke jarig vandaag. En hij wordt gefeliciteerd door zijn collega's van de gemeente Waalwijk.
1: Word jij wakker door bakker?

van de huispakken, hij van het worstenbrood waar spek omheen gewonden zat. Ik heb het over Roy Donders. Je hoorde hem zojuist al hier bij ons in de ochtendshow. En daarvoor draaiden wij Chris Cross Amsterdam samen met Jan Smit en Frans Bauer. Goedemorgen, dit is de Radio J&D ochtendshow. Het is vandaag hartstikke vrijdag. Het is de 19e juni. Vandaag wordt Maden's Power Weekend afgetrapt. In het prachtige, pittoreske Maden. Het festivalterrein is op dit moment nog nagenoeg leeg. Nou ja, leeg. Er staan allerlei tenten. Er zijn banen aangelegd. Er staan tractoren plaats. Maar er is nog weinig leven te zien. Alles ligt energie op te doen, denk ik, op hetgeen wat komen gaat de komende dagen. En jij kunt kaarten winnen. Ik heb het zojuist aangekondigd. Als jij op onze kosten naar Maden's Power Weekend wil, dan is dat te regelen. Het enige wat je moet doen is even de plaatsnaam Maden appen naar de studio. Dat kan via de WhatsApp van Radio J&D. Dat is misschien wel het makkelijkste. 085-760-9936. Eventjes de plaatsnaam Maden appen. En zet er ook eventjes een kleine motivatie bij. Dan weten wij waarom dat jij naar Maden wil. Naar dit prachtevenement.

Priscilla Opoff was dat met haar mooie single. Waarom moest dit nou? Bijna aan het einde van het eerste uur van de ochtendshow. Op deze vrijdagochtend. Ja, het zit er wel bijna op. Times fly when you're having fun, zullen we maar zeggen. Zometeen aan de andere kant van 8 uur. Dan zijn we bijzonder graag bij je terug met uur nummer 2. En in dat uur onder andere. Wat gaan we allemaal fixen voor je? Nou, in ieder geval, Paul van Oosterhout. Hij heeft 3 vette weekendtips voor ons. En zodra Paul amen heeft gezegd, dan gaan we Willem de Wijs erbij slepen. De beste party-dj van Nederland. Want ook deze ochtend heeft hij weer klaarstaan. De J&D Weekendmix. En we gaan hem live aan het werk zetten. Zometeen hier vanaf het festivalterrein in Maden. Madens Power Weekend. Willem de Wijs dus. En wat hebben we nog meer? We gaan kaarten weggeven. We hebben straks ook de dagelijkse blik in de geschiedenisboeken. En we hebben nog veel meer.

0: heb zo een afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
1: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
2: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete.

0: van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
1: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
2: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
1: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
3: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
4: Douche eruit, bad erin, ja zo gaat die goed.
5: En wat doen we met het bouwafval?
6: Container Nederland.
5: Oh ja.
6: De bouw.
7: Gapert XXL. Met Snollebollekers, Billy Dans, Lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Partyfreaks, Jeroen van Zelst, 20.

0: je best. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. 2,50 euro voor grotere attracties. En andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
1: 1 jongen. 2 eieren. 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
2: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Steeds minder mensen maken een einde aan hun leven, blijkt uit onderzoek van het CBS. Het aantal zelfdodingen daalde vorig jaar tot onder de 1800. Dat is het laagste niveau in ruim 10 jaar. Experts denken dat de daling komt doordat het normaler is geworden om over zelfmoordgedachten te praten, zoals via hulplijn 113. Ook Zwitserland heeft gezegd dat Amerika en Iran daar vandaag niet praten over een definitieve vredesdeal. De Amerikaanse vicepresident Vance zei gisteravond al dat hij niet ging. De plannen voor de gesprekken staan volgens het Witte Huis nog niet 100% vast. Amerika en Iran hebben al wel een conceptakkoord ondertekend. Bijna een kwart van de huizenbezitters vindt het binnen op hete dagen te warm. Ze hebben zonwering en een groene tuin, maar dat is niet genoeg, ziet Vereniging Eigen Huis. Die ziet ook een rol voor de gemeente. Die moeten huizen niet te dicht op elkaar bouwen en zorgen dat er in de wijken genoeg schaduwplekken zijn. En in Rotterdam-Zuid heeft de politie vannacht geschoten op een man die probeerde in te breken in een auto. Toen hij werd betrapt, rende hij op de agenten af met een schaar en het lukte ze maar niet om hem onder controle te krijgen. Daarom schoot de politie gericht. De inbreker raakte niet gewond, maar is wel opgepakt. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en het is benauwd warm. Temperatuur loopt op naar 30 tot 35 graden. Later vandaag meer bewolking en lokaal een paar felle buien met onweer en zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
5: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
4: Vandaag een dakkapel, in één dag.
6: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorle.
7: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
8: Trendycars.nl, top locations tegen de scherpste prijzen.
7: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
8: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
9: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
10: J&D.
11: Dit hele weekend hoor je Radio J&D live vanuit Maden. Tijdens Madens
10: Power Weekend.
11: Het allergrootste truck- en tractorpooling evenement van Europa.
12: Een hele goede morgen.
10: J&D. Willem Bakker.
12: Van harte welkom bij het tweede gedeelte van de ochtendshow op deze vrijdagochtend. Zometeen heb ik Kido van de Graaf voor je. Maar eerst is hier zanger Alex.
10: Bij J&D hoor je thuis.
12: En zijn meisje mij

Guido van der Graaf was dat met ciao, doei, adios. En daarvoor trapten wij het tweede uur van de ochtendshow op deze vrijdagochtend af met niemand minder dan zanger Alex en Meisje Meisje. En hele goede morgen. Daar zijn we weer. De koffie is op. We gaan ons eigen opmaken voor uur nummer 2 van de ochtendshow. En in het tweede uur van de ochtendshow. Straks iets na 8:30 Paul van Oosterhout. Hij van onsbrabant.com. Hij heeft er 3 vette weekendtips voor ons allen. Mocht je agenda nog helemaal leeg zijn, nou, Paul van Oosterhout zorgt ervoor dat hij straks gevuld is tot en met. Verder natuurlijk, als Paul aan heeft gezegd, het aperitief, het voorgerecht op het allerlekkers wat komen gaat. Het lekkers wat we ook wel eens weekend noemen. Je weekend kan niet meer zonder de Radio JND Weekendmix. Gemaakt door de beste party-dj van Nederland, Willem de Wijs. Zometeen ga je hem weer horen dus.

willen maken, dan moet je even de plaatsnaam Made appen naar de studio. Dat kan via de app van JND en of de WhatsApp. 085-760-9936. En als jij in de loop van deze uitzending gebeld gaat worden door ons, dan weet je dat het bingo is. Dan mag jij zondag al hier komen genieten van al het fijns wat het Maders Power Weekend kan brengen. En je weet het, het Maders Power Weekend, dat is de grootste truck- en tractorpoolingwedstrijd van heel Europa.

0: Jannes was dat in gedachten. Fluister ik jouw naam. En we draaiden daarvoor Lassa, Poki en John West met fijne muziek op deze vroege vrijdagochtend. Hey, we gaan even een bijzondere plichtpleging verrichten. De mussen vallen van het dak. Vandaag 36 graden gaat het worden. Boven nul wel te verstaan. Alleen, wij gaan vandaag de deuren openen voor wat betreft de ticketverkoop van het JND Winterfestival. Het gaat allemaal plaatsvinden op 21 november aanstaande. En als je nu naar deze website gaat, dan kun je tickets kopen. En ben je een zogenaamde early bird, en dan weet je zeker dat je op 21 november aanstaande erbij bent. Eventcenter Aquabest, nu tickets kopen. JNDWinterfestival.nl.
1: Hashtag JND staat aan.
0: Hey, we gaan eens even kijken of er nog appjes binnen zijn gekomen. Via de app van JND en of de WhatsApp pakken we eerst eventjes. De hashtag is bij de klant. Blijf deze ook sturen aan ons en laat aan JND weten door middel van de hashtag JND.

0: Doorzonwoningen met naast de voordeur altijd ruimte voor een tuinset. En natuurlijk een kratje bier. En deze wijk heet Broekhoven. Daar staat hij hartstikke aan. J&D staat ook aan in Wagenberg. Dat is hier om de hoek. Verder in Dongen, Hilvarenbeek, Beugen. En ik heb werkelijk waar geen enkel idee waar deze plaats ligt. Broekhoest schijnt hij ook aan te staan. De vatzige drie, Theo, Marcel, Danny van bouwgroep DNK uit Breda zijn erbij. Ze hebben de J&D ochtendshow aanstaan bij hun werkzaamheden op Prinsenhagen. Dan ons Kaatje, die is hartstikke jarig vandaag, wordt 66. Nog één jaartje en dan mag ze met pensioen. En dan Kees Rijmakers uit Raamsdonk-Veer, die appte ons over zijn werkmaat Marco. Marco, ja, dat is een heel apart verhaal, een lang verhaal ook, maar ik ga proberen om het zo goed mogelijk voor te lezen. Marco had een tijdje prostaatproblemen en hij kreeg daarom vrouwelijke hormonen toegediend. En ja, dat werkte. Het heeft ook blijvende nadelige gevolgen. Bijwerkingen, die vrouwelijke hormonen. Hij kan helemaal niet meer inparkeren.
1: Word jij wakker door bakker? Meld jezelf met hashtag JND staat aan in de JND-app.
2: JND. Radio JND.

0: De Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode wordt je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
1: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist. Okay.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
2: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
5: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
6: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
7: Kies je prachtmaat.
6: Prachtmaat.
7: Dan weet je dat het goed staat.
6: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
7: Dan weet je dat het goed staat.
8: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: J&D Verkeer.
12: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
13: Jouw Nederlandse dag.
14: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
15: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De

0: Garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
0: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg.
0: Industrieweg 27 in Oorschot.
2: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
3: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
2: Maatwerk Sanitair.
3: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
4: Kijk nou, daar hebben we Lau.
5: Die gaat weer een vloertje leggen.
6: Ja, voor de

0: de Rede Lauw!
1: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: Mike Pietersson was dat met Dat doe jij op deze vroege vrijdagochtend. Iets na 8:30 en het laatste half uur van de ochtendshow hebben we afgetrapt op deze manier zo meteen in dit laatste half uur. Het dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We hebben de verjaardagskalender. Straks ook natuurlijk het aperitief, het voorgerecht op al het lekkers wat komen gaat. De J&D weekendmix met Willem de Wijs. Maar eerst gaan we live overschakelen naar iemand die waarschijnlijk jouw agenda gaat vullen.
1: De J&D ochtendshow. De uitgaanstips van ons Brabant.com.
0: Goedemorgen Paul.
2: Goedemorgen Willem. Er is weer genoeg te doen dit weekend. Zo is het in Maden 3 dagen spektakel met het Madens Power Weekend. 3 dagen lang op 3 banen tractorpulling. En feest in verschillende tenten met onder andere Guus Meeuwis, Corrie Konings en Mooi Werk. In Bergen op Zoom is het tijd voor Bergen op Zoom NL op de boulevard. Met optredens van onder andere Monique Smit, Thomas Bergen en Henk Dissel. En tot slot is het ook feest in Tilburg met het Feest in het Park Festival in het Reeshofpark. Daar zijn optredens van onder andere Django Wagner, Ronald van Hemer en John West. Dit en nog veel meer tips vind je in onze agenda op onsbrabant.com.
0: Dankjewel Paul en volgende week dan hoor je hem weer iets na 8:30 in de ochtendshow van Radio J&D.
1: De J&D Weekend Mix.
0: En toen was het zover. En ik kan je vertellen, deze ochtend zit hij hier vlakbij. Goedemorgen Willem.
3: Goedemorgen Willem.
0: Goedemorgen. De twee Willemmen, de WW.
3: Wat wil je nog meer hè?
0: Ja, wat wil je nog meer? Ja, weekend eigenlijk.
3: Ja, lekker. Ja.
0: We willen goed weer.
3: Dat is geregeld. Dus,
0: mag het zo min mogelijk regenen?
3: Ja, af en toe een bandje van stof, maar dat mag geen naam hebben, denk ik.
0: Ja, en een berggezelligheid. En gaat dat toch lukken?
3: 100%. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dit wel een... dit wordt er wel een, hoor, dit weekend. Ja.
0: Maris Power Weekend. Ja, dit is toch wel jouw thuisbasis, hè?
3: Ja, zeker. Het is... daarom ben ik wel zo vroeg en ik was gisteren al. Dus ik moet van het weekend 2 keer. Dus ik heb er wel zin in, hoor.
0: Hey Willem, wat ga jij dadelijk als eerste doen hier, hoor?
3: De camping openen.
0: En hoe laat gaat dat gebeuren?
3: Volgens mij 1 uur. Ja, 1 uur.
0: Om 1 uur. En dan, ja. dan gaat het los hier ook.
3: Ja, even tijd nog voor een bakje koffie. En dan weet ik zeker dat het hier wel los gaat. Ja.
0: Ja, maar nou gaan we eerst los op de radio. Het aperitief. Het voorgerecht op het lekkers wat komen gaat, man.
3: Heerlijk.
0: Hey, kondig jezelf aan.
3: Nou jongens, heel veel plezier met de allernieuwste weekendmix van J&D.

0: En dat was hij weer. Het aperitief, het voorgerecht op al het lekkers wat komen gaat. De JND Weekendmix, ja, en hij zit nog in de studio. Zijn voorhoofd is nog iets wat of wat bezweet. Willem, het was weer een meesterwerk, toch?
1: Wel toch?
0: Ja, toch wel.
1: Ja, pas wel mooi bij dit weekend, denk ik.
0: Ja, ja. ik had eigenlijk Orgel Joker wel in de mix verwacht.
1: Dat had ik ook kunnen doen, ja. Maar die is er zo meteen wel bij, heb ik van horen zeggen. Dus,
0: Oké, maar ja, had ik dat niet mogen zeggen, denk ik, of wel?
1: Ja, denk het wel.
0: Oké. Okay. Hey, ik wens jou een bijzonder fijn weekend en doe je best, zou ik
1: zeggen. Hetzelfde. Wij zien elkaar snel, hè?
0: Hartstikke goed. En toen gingen wij de geschiedenisboeken openslaan. Op de bladzijde van vandaag. We gaan samen zien, lezen en beleven wat de dag van vandaag, en dat is 19 juni, ons heeft gebracht door de jaren heen. Dan gaan we als eerste terug naar het jaar 1976. De troostfinale van het destijds gevoetbalde EK voetbal. Het Nederlands voetbalelftal won deze troostfinale van gastland Joegoslavië met 2-3. Was in de verlenging. Ruud Geels maakte in de 112e minuut het beslissende doelpunt. Tsjechoslowakije won dat toernooi overigens. En dan in 1978 verscheen de allereerste Garfield-strip. En in 1991 drugsbaron Pablo Escobar, leider van het beruchte drugskartel in Colombia. Die gaf zich toen over aan de Colombiaanse autoriteiten. Hij was sinds 1984 voortvluchtig. En dan in 2002 de Pandadroom werd toen in Kaatsheuvel geopend, als onderdeel van de Efteling natuurlijk. Dan hebben we nog een aantal jarigen. De eerste jarige die we tegenkomen op de verjaardagskalender, dat is Paula Abdul. De Amerikaanse choreografe en zangeres. 64 wordt ze vandaag. Boris Johnson. Brits politicus, was ooit premier van Groot-Brittannië. 62 wordt hij vandaag. En ook jarig is Glennis Grace. En dat is een zangeres en jumbo-vechter. Glennis Grace heet eigenlijk Glenda Julita Elisabeth Patta. En Glennis viert vandaag haar 48ste verjaardag.

Gerard Joling met de twee motten. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze ochtendshow. Het zit erop. Ik heb nog één belangrijke plichtpleging. En dat is bekend te maken wie vandaag aan de haal gaat met de vier toegangskaarten voor het Maris Power Weekend. Geen waar we ook vandaan komen. Het hele weekend met Radio JND. En de winnaar, dat is Theo Gijssen. En die woont in een prachtige straat met de naam Hanekinderenstraat. En dat is allemaal in het mooie Etteleur. Theo die gaat met zijn zoon, had hij aangegeven. Hij wil hier graag naartoe. Groot liefhebber van tractoren en vrachtwagens. Ja, dan ben je hier denk ik wel op je plek. Toch? Hey, zometeen aan de andere kant van 9 uur, dan zijn zij er weer. Zij van die drie uurtjes muziek voor de keihard werkende Brabander. De Brabander die geen korting krijgt bij het tanken. Die niet gratis mag reizen met het openbaar vervoer. En die als het een beetje tegen zit, ook geen huurtoeslag, zorgtoeslag krijgt. Nee. Moet gewoon keihard werken voor zijn centen. Voor hen doen we het zo meteen 3 uurtjes lang. Hier op Radio JND. En ben jij zo'n keihard werkende Brabander, zeker uw Radio JND-luisteraar die de muziek een keer wil bepalen in aan de slag, dan kan dat. Dan moet je even naar de webstack gaan op het Wereldwijde Web, wat we daar speciaal voor hebben ingericht. En dat is terug te vinden onder radiojnd.nl/aan de slag. En als je op deze plaats alles invult, dan gaat het helemaal goed komen. Vanmiddag dan trapt Koen jouw weekend af met de JN30. En mocht je na 6 uur vanavond nog niet het weekendgevoel hebben, dan zetten we ons ultieme breekijzer in. En zijn naam is Arthur Kruid. Hij is er vanavond vanaf 8 uur hier vanaf het terrein van Maris Power Weekend. Vanuit de mobiele studio met de verzoek vrijdagavond. En wat de ochtendshow betreft, morgenochtend dan melden we ons weer. Weliswaar een uurtje later dan gebruikelijk om 8 uur. Maar er staat dan wel weer een portie worstenbrood tegenover waar je u tegen zegt. De JND Ochtendshow. Rest me nog jou een hele fijne vrijdag te wensen. En tot morgenochtend.

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
2: Custer's Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custer's Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
3: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die

0: Rocks.nl. Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
1: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.

0: 9 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Mensen met zelfmoordgedachten durven daar eerder over te praten, zeggen experts. Het is normaler geworden om bijvoorbeeld hulp te zoeken via 113. Volgens experts kan dat er de oorzaak van zijn dat het aantal zelfdodingen is gedaald tot het laagste niveau in ruim 10 jaar. Bij zorgorganisatie Plurijn gaat veel mis op het gebied van veiligheid voor bewoners en personeel. Dat meldt de Gelderlander, die een aantal ernstige incidenten onderzocht. Medewerkers zeggen dat ze gefrustreerd vertrekken door de misstanden. Plurijn geeft toe dat er dingen beter moeten. Zwitserland heeft bevestigd dat daar vandaag niet door Amerika en Iran wordt gepraat over een definitief vredesakkoord. Vicepremier Vance zei gisteravond al dat hij niet zou vertrekken. Er is al wel een ondertekend principeakkoord, maar volgens het Witte Huis is nog niet helemaal duidelijk wat er nu verder zal gebeuren. En in Rotterdam-Zuid zijn agenten vannacht bedreigd met een schaar. Ze hadden een auto-inbreker betrapt die toen met een schaar op ze afrende. De agenten gebruikten eerst een taser om zich te verdedigen en schoten in de lucht. Dat hielp niet, daarom schoten ze gericht. De inbreker raakte niet gewond, maar zit nu wel vast. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en het is benauwd warm. Temperatuur loopt op naar 30 tot 35 graden. Later vandaag meer bewolking en lokaal een paar felle buien met onweer en zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam heb je tussen de knooppunten Hofvliet en Ypenburg 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de vertraging neemt daar weer snel af, want de weg is weer vrij. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Nijkerk 5 minuten extra door een ongeluk. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. En de meeste vertraging heb je nu op de A73 van Venlo naar Nijmegen. Tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. De rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: specialistbrabant.nl.
1: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
2: 5859 57
1: of kijk op henk.jobs.
3: Goedemorgen.

0: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
1: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
0: En altijd met hoog rendementsglas.
2: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
0: Voor een messcherp offerte naar holykozijnen.nl.
3: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
4: Dommel 18. Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond.

0: partner voor jouw evenement, kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Ik dans met jou de flamenco is de nieuwe single van Frankie Falcon.
2: Ik dans met jou de flamenco.
1: Ik dans met jou de flamenco is nu overal te downloaden en te streamen.
3: En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
4: Ik zeg hé, van Marius, ja dat is echt oké.
5: Binnen- en buitenschilderwerk van je woning of bedrijfspand kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
7: Samen delen we Oranje.
8: Ah, nee hè.
9: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
8: Ja, weer eens.
9: Nou, pof jij even.
8: Oh ja?
9: Ik heb net koffie gezet.
8: Lekker.
9: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten.
10: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
11: Echt bestreekt.
12: Aan de slag.
13: Aan de slag.

0: jouw Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D.

0: Arjen Oostromeer. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
1: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
2: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
0: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
3: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook? You

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: 2008 in Som.
1: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
2: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
3: Schat, ga dan

0: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
0: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
0: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: JND Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam heb je tussen de knooppunten Hofvliet en Ypenburg 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de vertraging neemt daar weer snel af, want de weg is weer vrij. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Nijkerk 5 minuten extra door een ongeluk. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. En de meeste vertraging heb je nu op de A73 van Venlo naar Nijmegen. Tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. De rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Technisch talent met een passie voor bedrijfswagens? Dan hoor jij thuis bij Bosfans in Veldhoven. Wij zorgen voor vervoer, een moderne werkplaats en een team waar je graag mee samenwerkt. Dus monteur, trek die handschoenen aan en solliciteer via bosfans.nl.
8: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
9: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Ben jij over je vloer aan het matten?
2: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
3: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
1: Lemmenvloeren.nl.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
0: Dit is
3: Radio DND.
0: Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
0: Bij JND hoor je thuis.
3: 10 uur.
6: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. 7 Nederlandse universiteiten werken nog altijd samen met de Israëlische wapenindustrie, ondanks een Europees verbod. Dat blijkt volgens Vrij Nederland uit onderzoek. De TU Delft en TU Eindhoven zijn zelfs vorig jaar nog nieuwe samenwerkingen aangegaan. Er wordt geregeld bij universiteiten gedemonstreerd tegen hun banden met Israël. Wie spijt heeft van zijn bestelde pakketje, hoeft niet meer eindeloos te zoeken hoe hij zijn bestelling kan terugdraaien. Vanaf vandaag moeten alle webshops een duidelijke annuleringsknop op hun site hebben. De Consumentenbond is daar blij mee, maar de webwinkels zelf vinden het maar een overbodige regel. Ook al varen er weer olietankers door de belangrijke straat van Hormuz, tanken blijft nog wel een tijdje duurder dan voor de Iran-oorlog. Een consumentenclub zegt dat het geen kwestie is van dagen of weken, maar van maanden. De prijzen aan de pomp zijn vandaag wel ietsje gedaald, maar zitten dus nog lang niet op het oude niveau. En werknemers en oud-medewerkers van zorgorganisatie Plurijn slaan alarm over de veiligheid van bewoners en personeel op 2 locaties. De Gelderlander onderzocht een serie soms dodelijke incidenten. Volgens het personeel gaat het vooral fout doordat er vaak invallers op de zware doelgroep worden gezet en managers de werkvloer amper kennen. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en benauwd warm. Het wordt 30 tot 35 graden. Later vandaag is er kans op een paar stevige buien met onweer, veel regen en een harde wind. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen staat de enige file van dit moment. Tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
9: Robby's Buitengewoon.
8: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
9: Robby's Buitengewoon.
8: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
10: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl.
11: Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
12: Hallo, waar gaan we heen?

0: kijkje op rolcontainernederland.nl. Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
1: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hey, hallo allemaal. Rutger van Barneveld hier. En deze week is mijn nieuwe zin.

0: Is jij dat van Paint Project?
1: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
0: Ja, maar die vaklui doen veel meer. Oh. Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
2: Wie maakt elk project perfect?
0: Toppie!
2: Paint
0: Check paintproject.nl. Attention! Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. In Hart je Best. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. 2,50 euro voor grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl. Kapert XXL. Met Snollebollekers, Billy Dans, Lampengasten, Likke Pep, Robert van Hemert, Party Freaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degapert.nl.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: JND Verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen staat de enige file van dit moment. Tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemorgen. Dit is Radio JND.

0: even.
1: Maar weer.
0: Voor bedrijfskleding van Van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
2: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen. Bedrijfskleding.
3: Muurtje eruit, kozijntje erin.
4: Ja, zo gaat ie goed.
5: En wat doen we met het puinafval?
6: Container Nederland.
5: Oh ja.
7: Hey jongen, als je echt lekker wilt barbecuen, dan moet je komen naar Van's Pessers in Tilburg, jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs, jongen.
8: Slagerij Van's Pessers, nu ook in Den Bosch en Goorle. Barbecuepakketten al vanaf 4,95.
9: Container.

0: Of te klein voor Gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
1: Smit dakbedekkingen, uitbest.
2: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
3: Ondernemers, opgelet!
4: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
8: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de J&D Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D.
9: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
8: Iedere werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.

0: Amsterdam. De nieuwste hit van Gero.
1: Tweedehands auto.
0: Hallo, met wie?
2: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
0: Oké, komt-ie.
2: GTI, tweedehands.
0: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.

0: tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
1: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Laal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
2: Van Laal Kozijntechniek in Helmond.
1: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
3: Schade

0: Motor, die gaat shinen als nooit tevoren.
1: Kom naar de nieuwe locatie, Eckersheim 7404.
2: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet je hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
3: Zie je nou wel, ze ruikt me.
4: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
5: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.

0: 11 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Voor het eerst in een maand heeft niemand vannacht geslapen in de asielnoodopvang omdat er in Ter Apel geen plek meer was. Als het aanmeldcentrum daar te vol zit, kunnen asielzoekers deze week terecht in een sporthal in Westerbork. Maar die bleef vannacht leeg. Het Rode Kruis is daar blij mee en hoopt dat het zo blijft. In de Brabantse plaats Berkel-Enschot is een man opgepakt die in Groot-Brittannië een straf moet uitzitten voor kindermisbruik. Hij had aan de kinderen van zijn ex-partner gezeten. Hij kreeg daar 13 jaar cel voor, maar sloeg op de vlucht. Na een tip van de Britten kwam de politie hier snel achter zijn schuilplaats. Ook al ligt er een principeakkoord tussen Iran en de VS en is de straat van Hormuz weer open, aan de pomp is dat maar mondjesmaat merkbaar. Volgens een consumentenclub kan het zomaar een paar maanden duren voor de benzineprijs weer op het niveau van voor de oorlog zit. Dat is zo'n 15 cent minder dan nu. En Israël heeft weer aanvallen gedaan op het zuiden van Libanon en daarbij zijn zeker 18 tot 25 doden gevallen. Volgens een krant vooral burgers van wie de huizen onder vuur lagen. Het Israëlische leger houdt het erop dat terroristen van Hezbollah het doelwit waren en dat onder de doden ook militairen zijn. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en benauwd warm. Het wordt 30 tot 35 graden. Later vandaag is er kans op een paar stevige buien met onweer, veel regen en een harde wind. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 40 kilometer file en je bent een kwartier extra kwijt op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. En dan de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
5: Wie gaat er mee naar buiten?
6: Naar buiten!
5: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
7: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
5: Met 10 jaar garantie.
8: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
9: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
8: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
10: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: JND. Dit hele weekend hoor je Radio JND live vanuit Maren. Tijdens Maren's
3: Power Weekend.
2: Het allergrootste truck- en tractorpooling-evenement van Europa.
3: JND.
2: Aan de slag.
3: Aan de slag.

0: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
1: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
0: Vandaag, een dakkapel. In één dag.
2: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
3: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
4: En nooit te veel betalen.
3: Ga ze bij de vleuten halen?
4: 25.000 vierkante meter.
3: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
4: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
5: Bestel nu ook eenvoudig online.
6: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085 486033.

0: rookboksel.nl.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
3: ANWB en gaan.
4: JND Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 40 kilometer file en je bent een kwartier extra kwijt op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. En dan de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris, inclusief tijdspaarfonds,

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
2: Kies je Prachtmaat.
1: Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
1: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
3: Van den Akkerbomen, de leibomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leibomspecialist.
4: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
5: Ook bij je thuis.
6: Toilettaxi.nl, daar zakt je broek in af.
7: Pidijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
8: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
9: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
11: Je weekend begint op vrijdag.

0: 760-9936. De J&D Verzoek Vrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.

0: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
1: Die vakmanschap als geen ander.
2: Kijk nou, de Reddelo.
3: Die gaat weer een vloertje leggen.
4: Ja, voor de

0: Heeswerk eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswerk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Kijk nou, daar hebben we Lau!
2: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
3: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
4: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
3: Maatwerk Sanitair.
4: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
2: Schade

0: wedstrijd 7-4-0-4.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks Bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie Olifant.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: Day, hoor je thuis.
1: 12 uur.
2: Goedemiddag, dit is Daan B-nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Kampen staat de politie op scherp omdat een man in de video allerlei bedreigingen uit aan het adres van een school daar. We zijn er zichtbaar en onzichtbaar, zegt de politie. De school is nog niet ontruimd. De man bedreigt in de video nog meer mensen, maar of die ook met de school te maken hebben is onduidelijk. Minister Van Wil laat de politie niet rondlopen met naamplaatjes. Actiegroep Extinction Rebellion had erom gevraagd, want dan wordt het makkelijker om een agent aan te klagen als die rond een demonstratie overdreven veel geweld zou hebben gebruikt. Maar de minister is bang dat agenten dan thuis worden opgezocht. Toen het kabinet tijdens de coronagolf besloot om verpleeghuizen te sluiten, was dat een complete verrassing voor de inspectie. We hadden dat graag van tevoren geweten, zei de voormalige hoofdinspecteur tegen de parlementaire enquêtecommissie. Een oordeel over het besluit gaf ze niet, maar het moet lastig zijn geweest, zei ze. En het kabinet vindt het jammer dat Amerika en Iran nog niet praten over definitieve vrede. Er is wel een tijdelijk akkoord en dat is op zich positief, vindt minister Berendsen. Daardoor varen er weer schepen door de straat van Hormuz. Er zouden nog veel mijnen liggen. Nederland gaat misschien helpen om ze weg te halen. Het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt tropisch heet met maxima van 30 tot 35 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en vanavond is er kans op een paar felle onweersbuien met lokaal hagel en zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is al veel recreatieverkeer onderweg. Er staat 145 kilometer file. De meeste van die file staan in het midden en het zuiden van het land. Dit valt er nu op. De A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort-West en Barneveld heb je een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Je kan omrijden via Utrecht en Arnhem over de A27, de A12 en de A50. Op de A12 richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 20 minuten vertraging. En op de A28 van Utrecht naar Zwolle ook 20 minuten vertraging voor het knooppunt Hoevelaken. Dat komt door het ongeluk op de A1. Dan de A58 Breda-Bergen-op-Zoom tussen Ettenleur en Sint-Willebord 10 minuten extra. Dat komt ook door een ongeval. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die

0: in Goorlen. Ik dans met jou de Flamengo is de nieuwe single van Frankie Falcon.
1: Ik dans met jou de Flamengo.
0: Ik dans met jou de Flamengo is nu overal te downloaden en te streamen.
2: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
3: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
5: J&D. Dit hele weekend hoor je Radio J&D live vanuit Maren. Tijdens Maren's
6: Power Weekend.
5: Het allergrootste truck- en tractorpooling evenement van Europa.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Jouw Nederlandse dag.

0: Leenders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
1: Gabbert XXL. Snollebollekers, Willy Dans, Lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Partyfreaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degaper.nl.
2: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: met Henk?
1: Bel even met Henk.
0: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 5859 57.
0: Of kijk op henk.jobs.
2: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
3: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
4: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
3: Wat zeg je?
4: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
3: Hoe dan?
4: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
3: Wauw, dat klinkt goed.
4: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
5: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.

0: mee. Schildersbedrijf Palmarius.nl.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
4: JND Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is al veel recreatieverkeer onderweg. Er staat 145 kilometer file. De meeste van die file staan in het midden en het zuiden van het land. Dit valt er nu op. De A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort-West en Barneveld heb je een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Je kan omrijden via Utrecht en Arnhem over de A27, de A12 en de A50. Op de A12 richting Oberhausen. Tussen Zevenaar en de Duitse grens. 20 minuten vertraging. En op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Ook 20 minuten. De vertraging voor het knooppunt Hoevelaken. Dat komt door het ongeluk op de A1. Dan de A58, Breda-Bergen-op-Zoom. Tussen Ettenleur en Sint-Willebord, 10 minuten extra. Dat komt ook door een ongeval. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
6: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
7: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
6: En altijd met hoog rendementsglas.
8: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
6: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
9: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs?

ondernemer? Maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for Business.

0: Truckspecialistbrabant.nl.
1: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
2: Trendycars.nl. Top occasions tegen de scherpste prijzen.
1: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
2: Trendycars.nl. Onderdeel van MH Cars BV.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Dit is Radio JND.

0: JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hey, hallo allemaal. Rutger van Barneveld hier. En deze week is mijn nieuwe zin.

0: garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaalonderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
0: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
0: Industrieweg 27 in Oorschot.
2: Ben jij over je vloer aan het matten?
3: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
4: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
5: Lemmenvloeren.nl.
6: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
7: Attention! Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. In Hartje West. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. 2,50 euro voor grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
8: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
9: Hallo, waar gaan we heen met dat afval van de

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
3: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op

0: 1 uur.
1: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er is iemand opgepakt voor de dood van een vrouw in Sprangkapelle bij Waalwijk. Het is een bewoner van het huis waar de overleden vrouw eerder deze week werd gevonden. Wat haar precies is overkomen is nog altijd niet duidelijk. Volgens het Brabants Dagblad houdt de politie rekening met van alles. Nu Amerika en Iran vandaag toch niet in Zwitserland over een definitieve vredesdeal praten, varen er minder schepen door de straat van Hormuz. De blokkade daar is opgeheven na het tekenen van het conceptakkoord. Maar nu een vervolg uitblijft, lijkt het erop dat schepen toch het zekere voor het onzekere nemen. Het kan straks flink tekeer gaan met zware onweersbuien en windstoten. En het KNMI waarschuwt in Limburg daarom voor gevaarlijke omstandigheden. Daar geldt vanaf 3 uur code oranje. In het Limburgse landgraaf is Pinkpop aan de gang. In de rest van ons land geldt code geel, maar dat kan nog veranderen. En de beroemde Marathon van Londen is volgend jaar voor 1 keer een 2-daags evenement. Zo kunnen er 100.000 mensen meedoen tegen bijna 60.000 dit jaar. Er kan ook meer geld worden ingezameld voor goede doelen en de economische boost is groter. Het aantal aanmeldingen staat dit jaar ruim boven de miljoen. Het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt tropisch heet met maxima van 30 tot 35 graden. Later neemt de bewolking toe en is er kans op een paar felle onweersbuien met lokaal hagel en zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 225 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Vooral in het midden en het zuiden van het land is het druk. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Eerst tussen knooppunt De Hocht en Leende 10 minuten vertraging. En verderop tussen Weert Noord en Kelpen-Oler doe je er ook 10 minuten langer over. A12 naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. 20 minuten vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda voor de Drechttunnel 20 minuten extra. Door een verloren lading is de rechter tunnelbuis afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.

0: Amsterdam. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D. Radio J&D.

0: voor de grootste collectie tuinmeubelen naar...
1: Robby's Buitengewoon.
0: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
1: Robby's Buitengewoon.
0: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
2: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
3: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op parttime basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website. Youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
4: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: JND Verkeer.
7: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staat al 225 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Vooral in het midden en het zuiden van het land is het druk. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Eerst tussen knooppunt De Hocht en Leende 10 minuten vertraging. En verderop tussen Weert Noord en Kelpen-Oler doe je er ook 10 minuten langer over. A12 naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. 20 minuten vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda voor de Drechttunnel 20 minuten extra. Door een verloren lading is de rechtertunnelbuis afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedemiddag, dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
10: Smit dakbedekkingen, uitbest.
11: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
12: Wist jij dat zo'n Paint Project? Paint Project is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paint Project.
13: Wie maakt elk project perfect?
12: Toppie!
13: Paint Project.
12: Meer info op paintproject.nl.
14: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
15: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
16: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
17: In en rondom het huis is er altijd wel iets te doen.
18: Je maakt de top met Leidingshop.
17: We hebben echt alles in huis voor jouw klus- of tuinproject. Voor de ZZP'er, het klusbedrijf of de particulier met een flinke dosis doe-het-zelf mentaliteit. Laat je bestelling verzenden of kom afhalen aan de Eikenakker 1 in Bergijk.
18: Je maakt de top met Leidingshop.nl.
19: 18 plus speelbewust.
20: Ja.
21: Echt serieus? Wat een geld.
22: 18.000, godverdikke me.
23: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van

0: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
1: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
2: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
3: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
1: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl en zij regelen het voor je.
4: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
5: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
6: Maar weer.
5: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
7: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen.
8: Bedrijfskleding.
9: Hé hey jongen, als je echt lekker wil barbecuen, dan moet je komen naar Van Spessers en Tilburg jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs, jongen.
10: Slagerij Von Spessers, nu ook in Den Bosch en Goorle. Barbecue pakketten al vanaf €4,95.
11: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
15: Hola, ¿dónde está mi casa?
14: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
15: Paella, paella.
14: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
15: Buenas noches.
14: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.

0: uur.
1: Goedemiddag, dit is Daan PN Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Moet je volgende week woensdag in de ochtendspits met de trein, kan je de reis maar beter uitstellen. NS zegt dat er door een OV-staking tot 8 uur geen treinen rijden. Ook lijnbussen, trams en metro's staan stil. Vakbond FNV protesteert met de staking tegen geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Het is goed voor te stellen dat ziekenhuizen tijdens de coronacrisis het idee hadden dat het code zwart was, zegt een voormalige baas van de inspectie. Maar het was niet echt zo, zei ze tegen de enquêtecommissie. Volgens haar hoefde door goed spreiden niemand te worden geweigerd omdat her en der nog IC-plekken waren. Het OM gaat niet in de hoge beroep in de zaak rond de kunstroof uit het Drents Museum. Daarbij werden een gouden helm en 3 gouden armbanden uit Roemenië gestolen. De 3 daders kregen bijna 4 jaar cel. Met 2 ervan was er een deal, tegen de 3e was een hogere straf geëist, maar het OM legt zich bij de opgelegde straf neer. En de ANWB houdt voor het komende hete weekend extra wegenwachten achter de hand. Door onder meer oververhitte motoren worden honderden hulpvragen meer verwacht dan vorig weekend. De wegenwachters zorgen er vanwege het hitteprotocol voor dat pechgevallen meteen van de snelweg gaan en bestuurders snel naar een schaduwplek worden gebracht. Het weer van Weer Online. Veel zon en benauwd warm. Het wordt 30 tot 35 graden. Later neemt de bewolking toe en is er kans op een paar felle onweersbuien met lokaal hagel en zware windstoten. In Limburg geldt dan code oranje. En tot zover het ANP nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al ruim 280 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Vooral in het midden en het zuiden van het land is het nu druk. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je bij Barneveld 10 minuten vertraging. Door een auto met pech is de linkerreis ook dicht. De meeste vertraging nu op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 25 minuten extra. A20 naar Hoek van Holland tussen het Ketelplein en Maassluis. Een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle doe je er 25 minuten langer over. Tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
5: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
6: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
7: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
6: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
8: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een gedreven vakman? Dan ligt jouw droombaan bij JS Montage.
9: JS Montage.
10: Een installateur of tegelzetter bij JS werkt aan de mooiste projecten en bouwt lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
11: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan Stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
12: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
13: Tweedehands auto.
12: Hallo, met wie?
14: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
12: Oké, komt-ie.
13: GTI, tweedehands.
12: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
2: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
3: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. J&D.
5: Dit hele weekend hoor je Radio J&D live vanuit Maden. Tijdens Maden's
4: Power Weekend.
5: Het allergrootste truck- en tractorpooling evenement van Europa.
4: J&D. Jouw Nederlandse dag.
5: Jouw Nederlandse dag.

0: specialistbrabant.nl.
1: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
2: Hé, hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
3: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
4: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
5: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
6: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
7: Vandaag een dakkapel. In één dag.
8: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
9: De goedkoopste in topkwaliteit tegels.
4: Tegelhalbrabant.nl.
10: Gapert XXL. Snollebollekers, Willy Dans, Lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Party Freaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degaper.nl.
11: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
12: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: JND Verkeer.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
14: Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo richting Duitsland bij hectometerpaal 142,8. A7 Groningen richting de Duitse grens bij 207,4.
13: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Goedemiddag, dit is Radio JND.
15: Jouw Nederlandse dag.
16: Wie gaat er mee naar buiten?
17: Naar buiten!
16: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
18: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
16: Met 10 jaar garantie.
18: Ah, de goedkoopste veranda.
17: Goedemorgen!
19: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
17: Mm.
19: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.

0: tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli... is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Welkom.
2: Welkom
1: bij Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow. Strijders, een hele goede morgen.
2: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur twee feel-good classics.
1: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
3: De JND Middagshow.
2: Het is altijd bij ons te doen.
1: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
2: Houd je radio op Radio JND.
4: JND!
1: Jouw Nederlandse dag. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Dit is Radio JND.

0: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode? Kies je Prachtmaat. Prachtmaat. Dan weet je dat het goed staat. De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat. Dan weet je dat het
1: goed staat. Ondernemers, opgelet.
2: Ben jij je lokale ondernemer? En wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
3: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
4: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
3: Biedt vakmanschap als geen ander.
5: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
6: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
7: Schade

0: lieve Vinofier.
1: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
2: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
3: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
2: Maatwerk Sanitair.
3: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.

0: 3 uur.
1: Goedemiddag, het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. De dreiging voor een school in Kampen in Overijssel lijkt voorbij. De politie heeft er namelijk iemand voor opgepakt. Een man die bijna 150 kilometer verderop woont. Hij zou een video op TikTok hebben gezet waarin hij zegt dat hij kogels heeft klaar liggen om te moorden. Waarom hij juist de school in Kampen uitkoos, is niet bekend. Nederland levert niet één, maar twee schepen, zodra die nodig zijn in de straat van Hormuz bij Iran. Een fregat en een mijnenjager. Intussen lijkt het scheepvaartverkeer daar weer af te nemen. Reden zouden bang zijn voor nieuwe spanningen, nu de onderhandelingen tussen de VS en Iran vandaag zijn afgeblazen. In de haven van Amsterdam is een man opgepakt die mensen ronselde voor het smokkelen van drugs. Op zoek naar ingangen binnen de haven zocht hij contact met mensen die in de haven op belangrijke posities werken. Hetzelfde onderzoek werd vorige week al een havenmedewerker aangehouden. En met het snikhete weer gelden er allerlei maatregelen. Zo zet de ANWB extra wegenwacht in, omdat veel meer pechgevallen worden verwacht door oververhitte motoren. Ze delen ook flesjes water uit aan gestrande automobilisten. Chauffeurs van pakketbezorger DHL krijgen extra drinkpauzes. En bij Tata Steel kijken ze of het werk op koelere tijden kan. Het weer dan van weer online. Veel zon en met 30 tot 35 graden is het tropisch warm, maar in de kustgebieden minder heet door een westenwind. Later vanmiddag meer bewolking en kans op fikse onweersbuien. In Limburg geldt daarom nu al code oranje. En dat was de ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. En dat is nu zeker het geval met ruim 400 kilometer file in totaal en inmiddels ruim 80 meldingen. De meeste oponthoud zien we op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 12 kilometer file rijdt met een half uur vertraging. Een ongeluk op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland, de hoogte van Maatsluis. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog 20 minuten. Het is ook al extra druk op de A27 van Utrecht naar het zuiden. Tussen knooppunt Everdingen en Werkendam 20 kilometer file. De rijden met 25 minuten oponthoud. En de A50 Eindhoven richting Os. Tussen Zon en Breugel en Eerde is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
5: Kijk nou, de Reddelouw!
6: Die gaat weer een vloertje leggen.
7: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
8: 0626-222-498.
5: Kijk nou, de Reddelouw!

0: aanhanger nodig? Kas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare bedrijfswagen? Ga naar bosfans.nl. Jouw specialist in topkwaliteit occasions. Altijd een grote voorraad en gratis direct beschikbaar op Nederlands kenteken. Bosfans.nl. Ook voor inruil en financiering van jouw bedrijfswagen.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. Twee blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
5: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com.
6: JND.
5: Dit hele weekend hoor je Radio JND live vanuit Maden. Tijdens Madens
6: Power Weekend.
5: Het allergrootste truck- en tractorpooling evenement van Europa. Vrijdagmiddag, 3 uur.
6: Koen van der Vorst, op weg naar de nummer 1 van Brabant. Weekend!
7: Weekend!
6: Weekend! Dit is de JN30.
8: Ja, hartelijk welkom. Het is vrijdagmiddag, de 19e van juni. Vanuit een hele warme studio hier in Maden is dit de meest actuele hitlijst. We gaan de week muzikaal samenvatten. De 30 allergrootste van deze week krijg je in de juiste volgorde. En is ook nog eens een keer het beste moment van de week, de start van je weekend. Ik heet je van harte welkom bij de enige echte
6: JN30!
8: Die deze week afgetrapt mag worden door een man die nog steeds onderweg is. Een mooie route is hij aan het maken. Ik heb het over de laatste nieuwe single van Wolter Kroes. Deze week de nummer 30 in de JN30. Zijn laatste nieuwe single heet Route du Soleil.
6: Nummer 30.

0: Poepad, Sven Versteeg en Lange Frans draaiden wij bij Radio JND. De nummer 29 van deze week in de JM30.
1: De JM30. Koen van der Voorst.
0: Zo zeg, het is het mooiste moment van de week als je het mij vraagt. Het is de JM30 en ik moet eerlijk zeggen, voor ons bijzonder, want we zijn niet in de studio in Best. Nee, we zijn gewoon in de studio in Maden. Onze pop-up radiostudio in een soort van glazen huis. Ik moet eerlijk zeggen, het is hier wel zweten. Maar hey, weet je, we zweten wel met een goed doel. Want we hebben namelijk de 30 allergrootste van deze week voor je in de lijst der lijsten. De JM30. Je gaat ze de komende 3 uur allemaal voorbij horen komen. Laten we de balans opmaken. Deze week 12 stijgers, 13 zakkers, 2 nummers zijn gelijk gebleven en 3 nieuwe binnenkomers. En dat zijn de ingrediënten voor een splintertje nieuwe JM30. Dus ja, wil je muzikaal op de hoogte gehouden worden van alle nieuwe liedjes en alle grote hits van dit moment? Dan heb ik 1 advies voor je. Blijf lekker hangen bij Radio JND. Want ik zei al, het komende 3 uur gaan we je bijpraten. En we hebben geen tijd te verliezen. We gaan snel verder met
1: nummer 28.
0: In handen van René Schuurmans. Vorige week stond hij op 24. Deze week levert hij 4 plekken in. Al win ik 10 miljoen. 5 weken in de JM30. En deze week dus op plekje nummer

kan gewoon niet anders dan zij nog aan het bijkomen zijn van meer dan 10 shows in het Gelredome. Je hoorde Suzanne en Freek bij JRT van 20 deze week naar 27. Halverwege hoorde je 11 weken bij ons in de lijst. Het is de zondag en vrijdagmiddag, de plek waar je weekend begint. Dat is bij Radio JRT, jouw Nederlandse dag. Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer, Jan Smit, zij hoort bij mij, ga je zo horen. En weer verder met nieuwe muziek. Ja, een man die we op nummer 26 binnen mogen zien komen deze week in de JRT30. Het is de nieuwe single van Mike Verstegen. Die heet De Hartslag van je Heupen. Deze week nieuw binnen op 26.

0: is Mike Verstegen die je hoorde op nummer 26. Nieuw binnen in de JN30 weten. En van harte welkom. Hey, tijd geworden voor tipjes voor de JN30. Muziek die nog niet in de lijst staat. Maar de kans is zeer aanwezig dat ze binnenkort binnen gaan komen. En een Vespa is misschien wel de lekkerste plek om op vrijdagmiddag gewoon even lekker van dit mooie weer te genieten. Al is het ook gewoon warm. Je moet echt wel smeren. Het is de nieuwe single van Dave Dekker. Deze week een tip voor de JN30. Net als de nieuwe single van Wendy van Hout. Die hoor je zo meteen. Heet Spaans Benauwd. Pas ook bij het weer van vandaag. We beginnen even met Dave Dekker. Dit is Vespa. Een tip voor de JN30.
1: Dit is een tip voor de JN30.

clipje voor die 31. De gloedje nieuwe single van Wendy van Hout. Afgelopen dinsdagavond was ze nog te gast bij Max en Johan in de dinsdagavond van J&D. Hey, zo tellen wij verder met Chris Cross Amsterdam. Ook John Best en Lange Frans komen eraan. En nieuwe muziek van...

0: in Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. 2,50 euro voor grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
1: Hallo, waar gaan we heen met dat afval?

0: rolcontainernederland.nl. Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
1: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: de nieuwe single van Frankie Falcon.
1: Ik dans met jou de flamingo.
0: Ik dans met jou de flamingo is nu overal te downloaden en te streamen.
2: Goedemorgen.

0: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
1: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Ook bij Plus. Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: JND Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 225 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Vooral in het midden en het zuiden van het land is het druk. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Eerst tussen knooppunt De Hocht en Leende 10 minuten vertraging. En verderop tussen Weert Noord en Kelpen-Oler doe je er ook 10 minuten langer over. A12 naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. 20 minuten vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda voor de Drecht-tunnel 20 minuten extra. Door een verloren lading is de rechter tunnelbuis afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
8: officieel dealer van NBI. Inspiraton en exclusief.

0: Vleuten.nl.
1: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen.
2: En nooit te veel betalen.
1: Ga ze bij de Vleuten halen.
2: 25.000 vierkante meter.
1: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
2: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
3: Bestel nu ook eenvoudig online.
4: Bel even met Henk. Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
5: 5859 57.
4: Of kijk op henk.jobs.
6: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
7: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
6: Wat zeg je?
7: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
6: Hoe dan?
7: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
6: Wauw, dat klinkt goed.
7: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
8: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: €. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Welkom.
3: Welkom.
2: Bij Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow. Strijders, een hele goede morgen.
3: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur 2 feel-good classics.
2: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
4: De JND Middagshow.
3: Het is altijd bij ons te doen.
2: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
3: Houd je radio op Radio JND.
5: JND.
2: Jouw Nederlandse dag. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Koen van der Vorst.
3: Nummer 25.

single van de mannen van de 3A's. Je hoorde Los Vast bij J&D van 27 naar 23 gestegen. En daarvoor op 24 John West, de Lange Frans. Alles wat ik zoek, komen van 17 af. Hey, onderweg nieuwe muziek hier van Robert van Hemert. Heeft een nieuwe single, Zandloopster. Komt deze week nieuw binnen in de JN30 op 21. En ook Rutger van Barneveld komt deze week nieuw binnen in de lijst. Een soort oorwurm, mag ik het zo noemen. Op 18 komt hij deze week binnen. Je gaat hem dadelijk horen. Zijn zwoele zomernachten. En dit weekend hier in Maden komt hij langs bij ons in de studio om te kletsen over die nieuwe single. Ik heb het over de Rutger van Barneveld, dus je gaat hem dadelijk horen hier op de radio bij JND. En ook een Baku in Monaco komt zeker nog voorbij. Hoort bij de ingrediënten van deze vrijdagmiddag. Eerst muziek van Mike Petersen. Je hoort hem op 22 met zijn nieuwe single. Dat

0: vandaag.
1: We mogen hem welkom heten op plekje 21. Je hoorde Robert van Hemert, zijn nieuwe single De Zandloopster. En daarvoor nog Mike Pietersen. Je hoorde hem al 22 met Dat Doe Jij. Het is de vrijdagmiddag van J&D. De plek waar we het weekend samen openen met tropische temperaturen. Wat je daar nog van kan verwachten, dat hoor je zo meteen. We gaan ook even vooruitblikken op dit weekend. Want we zijn dus met onze studio in Maden. Tijdens Maden Spouw Weekend. Het grootste tractor- en truckpooling evenement van heel Europa. Zijn wij bij met onze radio J&D studio. We staan op het plein waar eigenlijk de horeca centraal komt. Tegenover de merchandise tent. Ik hoop je dadelijk een klein beetje mee te nemen over het terrein hier. Gewoon al is het even om je een soort van idee te geven van wat je hier allemaal kunt doen en kunt zien. Hoor je dadelijk. Ook Pascal Redeker komt eraan met zijn badkamerkraan. En eerlijk is eerlijk, daar zou ik graag in willen liggen nu. En ook de nieuwe single van Danny Froker en Mickey van Wijk ga je horen. Na een tipje voor de JN30 van Aaron Blommaert en Zoë Livé. Dit is Tranen van Goud.
2: Dit is een tip voor de JN30.

je hoorde in die zomernacht. En ja, eerlijk is eerlijk, dat straalt gewoon een partij zomer uit. De JN30 gaat zo verder met nog meer zomer. Wat dacht je van Knipperlicht van Danny Vroker en Mickey van Wijk? En Pascal Redeker komt er ook aan op 20 zometeen met zijn badkamer.

0: is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
1: Kijk voor vacatures op
2: metselprojecttilburg.nl.
3: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
4: Douche eruit, bad erin. Ja, zo gaat die goed.
5: En wat doen we met het bouwafval?
6: Container Nederland.
5: Oh ja.
7: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
8: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
7: En altijd met hoog rendementslas.
9: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
7: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
10: Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp al in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoek.
11: Container Nederland.nl.
12: Pindijco Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pindijco.nl en neem contact op. Pindijco Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pindijco.nl.
13: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
14: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
16: Dit is
17: Radio JND.
16: Elke dag.
17: Jouw Nederlandse dag.
16: Bij JND hoor je thuis.
17: 4 uur.
18: Goedemiddag, dit is Daan P. Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er is iemand opgepakt voor de dood van een vrouw in Sprangkapelle bij Waalwijk. Het is een bewoner van het huis waar de overleden vrouw eerder deze week werd gevonden. Wat haar precies is overkomen is nog altijd niet duidelijk. Volgens het Brabants Dagblad houdt de politie rekening met van alles. Nu Amerika en Iran vandaag toch niet in Zwitserland over een definitieve vredesdeal praten, varen er minder schepen door de straat van Hormuz. De blokkade daar is opgeheven na het tekenen van het conceptakkoord. Maar nu een vervolg uitblijft, lijkt het erop dat schepen toch het zekere voor het onzekere nemen. Het kan straks flink tekeer gaan met zware onweersbuien en windstoten. En het KNMI waarschuwt in Limburg daarom voor gevaarlijke omstandigheden. Daar geldt vanaf 3 uur code oranje. In het Limburgse landgraaf is Pinkpop aan de gang. In de rest van ons land geldt code geel, maar dat kan nog veranderen. En de beroemde Marathon van Londen is volgend jaar voor 1 keer een 2-daags evenement. Zo kunnen er 100.000 mensen meedoen tegen bijna 60.000 dit jaar. Er kan ook meer geld worden ingezameld voor goede doelen en de economische boost is groter. Het aantal aanmeldingen staat dit jaar ruim boven de miljoen. Het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt tropisch heet met maxima van 30 tot 35 graden. Later neemt de bewolking toe en is er kans op een paar felle onweersbuien met lokaal hagel en zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
16: JND Verkeer.
19: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staat al 225 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Vooral in het midden en het zuiden van het land is het druk. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Eerst tussen knooppunt De Hocht en Leende 10 minuten vertraging. En verderop tussen Weert Noord en Kelpen-Oler doe je er ook 10 minuten langer over. A12 naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. 20 minuten vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda voor de Drechtunnel 20 minuten extra. Door een verloren lading is de rechter tunnelbuis afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
20: Ben jij over je vloer aan het matten?
21: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
22: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
1: lemmenvloeren.nl.
2: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
22: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
23: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
22: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
24: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
25: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
16: Welkom.
26: Welkom
16: bij Radio JND.
26: Jouw Nederlandse dag.
16: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow.
27: Strijders, een hele goede morgen.
26: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur 2 feel-good classics.
16: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
28: De JND Middagshow.
26: Het is altijd bij ons te doen.
16: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
26: Houd je radio op Radio JND. JND!
16: Jouw Nederlandse dag. De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com.
26: Van der Voorst.
29: Live vanuit Maden met de JN30. Danny Vroger, Mickey van Wijk. Zometeen hier met knipperlicht op 19. Eerst op 20. Pascal Redeker en zijn badkamerkraan. Yeah, yeah.

0: Basco Redekker en de badkamerkraan draaiden wij bij Radio J&D. Je hoort hem op nummer 20. Tijd voor een klein overzichtje.
1: J&D Overzicht.
0: Op plekje nummer 30 hoorde je Wolter Kroes en Roet Dusselij. Op 29 Sven Versteeg met Lange Frans en het Boevenpad. Op nummer 28 hoorde je René Schuurmans, Al ben ik 10 miljoen. Op 27 Suzanne Freek en Halverwege. Op 26 Nieuw Binnen, Mike Verstegen, De Hartslag van Je Heupen. 25 Chris Cross Amsterdam en Frans Bauer en Jan Smit met Zij Hoort Bij Mij. Op 24 John Beste Lange Frans, Alles Wat Ik Zoek. 23 De Drie A's met Los Vast. Op 22 Mike Pietersen, Dat Doe Jij. 21 Robert van Hemert en Zandloopster. En op 20 hoorde je de hele fijne badkamerkraam van Pasco Redekker. Nou, heerlijk om het weekend mee te beginnen, toch? En ze worden alleen maar beter, de hits. De JN30 meelezen kan online via radiojnd.nl. Mocht je dat fijn vinden, dan kun je alle hits terugvinden op een rij. En uiteraard kun je de lijst ook volgen via Spotify. We gaan verder met de nummer 19 van deze week. Vorige week nog op 28. Een flinke groeispurt gemaakt voor Danny Vroger en Mickey van Wijk. Deze week op 19 met een nieuwe single. En die heet Knipperlicht. Oh,

Het is een oorwurm, mag ik dat zo zeggen? In iedere feesttent waar dit liedje gezongen wordt, gaat het dak er helemaal compleet af. Rutger is gewoon gestopt met zingen, want ja, hij wordt gewoon bezongen, mag ik dat zo noemen? Door de Zoele Zomernachten, de nieuwe single van Rutger van Barneveld, deze week nieuw binnengekomen op 18 in de J30. Komende zondag komt hij hier langs in de studio kletsen over deze nieuwe single en vertellen hoe het eigenlijk allemaal met zijn carrière gaat. Dus dat komende zondag hier live vanaf Maden. Maden's Power Weekend, het grootste tractor- en truckpooling evenement van heel Europa. En daar zijn wij gewoon met Radio J&D bij. We zijn gewoon gegund. Zelfs met dit weer, maar ook gewoon dat we hier staan op deze hele mooie plek. Midden op het horecaplein, mag ik het zo noemen.

0: van der Vorst.
1: Maar verder ziet hij er heel goed uit. Hij heeft het goede formaat.
0: Radio JND.
2: Ik ga de boom.

0: in de J30. En daarvoor nog Wesley Bronckhorst. Ik drink rosé van 21 deze week naar 16. Het is bijna 16:30. Je hebt J&R aanstaan. En iedere vrijdagmiddag weet je dat wij iets voor 16:30... de meest belangrijke track van komende week aan je bekend maken. Het liedje waar wij van denken van, nou weet je, dat wordt een hele grote hit. En deze week mag die eer naar Jeffrey Hezen. Ja, hij heeft een nieuwe single uitgebracht. Heet Loco. Ook een ode aan de zomer, mag ik het zo noemen. En vanaf dit moment mogen we hem officieel bekronen. Tot Radio J&D Successchijf. Daar gaan we.
1: De Radio J&D Successchijf.
2: De Radio J&D Successchijf.
1: Jeffrey Hezen. Loco.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hoi, Jeffrey Hezen hier. Deze week is mijn nieuwe single Loco. Radio J&D Successchijf.
1: Radio J&D.

binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Partytime. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.

0: specialistbrabant.nl.
1: Gapert XXL. Met Snolle Bollekers, Billy Dans, Lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Partyfreaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degapert.nl.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
1: JND Verkeer.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 225 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Vooral in het midden en het zuiden van het land is het druk. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Eerst tussen knooppunt De Hocht en Leende 10 minuten vertraging. En verderop tussen Weert Noord en Kelpen-Oler doe je er ook 10 minuten langer over. A12 naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. 20 minuten vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda voor de Drechttunnel 20 minuten extra. Door een verloren lading is de rechter tunnelbuis afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag. Smulders, home in progress.

0: Bent u bij ons aan het juiste adres? Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
1: Wist jij dat van Paint Project?
2: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
1: Ja, maar die vaklui doen veel meer. Oh. Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
3: Wie maakt elk project perfect?
1: Toppie! Check paintproject.nl.
4: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
5: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
6: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
5: En gratis vervangend vervoer.
6: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
5: Industrieweg 27 in Oorschot.
7: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
8: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
7: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
9: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
10: Robby's Buitengewoon.
9: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
10: Robby's Buitengewoon.
9: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
11: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
12: Kijk voor vacatures op
13: metselprojecttilburg.nl.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: Welkom.
17: Welkom.
16: Bij Radio JND.
17: Jouw Nederlandse dag.
16: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow.
18: Strijders, een hele goede morgen.
17: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur twee feel-good classics.
16: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
19: De JND Middagshow.
17: Het is altijd bij ons te doen.
16: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
17: Houd je radio op Radio JND.
20: JND.
16: Jouw Nederlandse dag. Elke dag.
17: Jouw Nederlandse dag.
16: Koen van der Vorst.
17: Nummer 14.

Adios van 19, deze week naar 13 in de JN30. Het is vrijdagmiddag, het is kwart voor vijf bijna. En je bent bij je vrienden van JND, je hoorde daarvan nog op 14. Ferry de Lid samen met Check samen, de Baco in Monaco. Twee weken in de lijst, volgende week nog op plekje nummer 18. Deze week 4 omhoog naar 14. Snapper 1 hier onder andere Jannes, de koning der piraten. Kan niet ontbreken in onze JN30. En ook Samuel Welte en de bankzitters ga je horen. Na deze hele fijne van Django, die deze week een aantal plaatsen moet inleveren. Van 4 deze week naar 12. Dit is Waarom ben jij gegaan bij JND.

0: Samuel Welten en de bankzitters.
1: 32 overzicht.
0: Tijd voor een overzicht van de nummers 20 tot en met 10. Op 20 hoorde je Pascal Redeker met de badkamerkraan. 19, Danny Vroger en Mickey van Wijk met knipperlicht. Op 18, nieuw binnen, Rutger van Barneveld met zijn oorworm Zwoele Zomernachten. Op 17, Mart Hoogkamer en Billy Dans met Gappie Sappie. Op 16, Wesley Bronkhorst met Ik Drink Rosé. 15, Damien van Os aan de Diamanten Ring. Op 14, Ferry de List met Check Samen en een Baco in Monaco. 13 was voor Guido van der Graven. Ciao, doei, adios. Op 12 hoorde je Django Wagner, Waarom ben jij gegaan? Op 11, Jannes Dans tot de morgen met mij. En op 10, Samuel Welten samen met de bankzitters Jorden uit Slover. Je hebt J&D aanstaan op je hele fijne vrijdagmiddag. Het is de dag dat wij hier in Maden onveilig gaan maken met onze radioshows. Want we zijn te gast bij Maden's Power Weekend. En daar gaat het weekend vandaag echt beginnen voor ons. Dus kortom, er wordt een en al gezelligheid. Jannes hoorde je dus net nog. En ook Samuel Welten en de bankzitters. En als we dan over Maden praten, dan gaan we even een thuiswedstrijd instarten. Want deze man staat deze week op plekje nummer 9. Vorige week nog op 14, maar deze week stijgt hij lekker door. Zijn laatste nieuwe single. Het is Nelis Leeman. Ze mogen alles van me krijgen. Vinden we deze week op plekje
1: nummer 9.

je hoorde Ik Wil Een Meisje bij Radio JND. Zometeen tellen wij verder met Raymond Herman, Sineke, Jeroen van Zelst. En nog belangrijker, we gaan zometeen eerst het weekend officieel openen. Uiteraard de enige echte start van je weekend. Dit is de JN30. En naast

0: jongen, als je echt lekker wilt barbecuen, dan moet je komen naar Van Spessers in Tilburg, jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs, jongen.
1: Slagerij Van Spessers, nu ook in Den Bosch en Goorlen. Barbecuepakketten al vanaf €4,95.
2: Technisch talent met een passie voor bedrijfswagens? Dan hoor jij thuis bij Bosfans in Veldhoven. Wij zorgen voor vervoer, een moderne werkplaats en een team waar je graag mee samenwerkt. Dus monteur, trek die handschoenen aan en solliciteer via bosfans.nl.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB

0: 5 uur.
1: Goedemiddag, dit is Daan P. Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er is iemand opgepakt voor de dood van een vrouw in Sprangkapelle bij Waalwijk. Het is een bewoner van het huis waar de overleden vrouw eerder deze week werd gevonden. Wat haar precies is overkomen is nog altijd niet duidelijk. Volgens het Brabants Dagblad houdt de politie rekening met van alles. Nu Amerika en Iran vandaag toch niet in Zwitserland over een definitieve vredesdeal praten, varen er minder schepen door de straat van Hormuz. De blokkade daar is opgeheven na het tekenen van het conceptakkoord. Maar nu een vervolg uitblijft, lijkt het erop dat schepen toch het zekere voor het onzekere nemen. Het kan straks flink tekeer gaan met zware onweersbuien en windstoten. En het KNMI waarschuwt in Limburg daarom voor gevaarlijke omstandigheden. Daar geldt vanaf 3 uur code oranje. In het Limburgse Landgraaf is Pinkpop aan de gang. In de rest van ons land geldt code geel, maar dat kan nog veranderen. En de beroemde Marathon van Londen is volgend jaar voor 1 keer een 2-daags evenement. Zo kunnen er 100.000 mensen meedoen tegen bijna 60.000 dit jaar. Er kan ook meer geld worden ingezameld voor goede doelen en de economische boost is groter. Het aantal aanmeldingen zat dit jaar ruim boven de miljoen. Het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt tropisch heet met maxima van 30 tot 35 graden. Later neemt de bewolking toe en is er kans op een paar felle onweersbuien met lokaal hagel en zware windstoten. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 225 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Vooral in het midden en het zuiden van het land is het druk. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Eerst tussen knooppunt De Hocht en Leende 10 minuten vertraging. En verderop tussen Weert Noord en Kelpen-Oler doe je er ook 10 minuten langer over. A12 naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. 20 minuten vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda voor de Drecht-tunnel 20 minuten extra. Door een verloren lading is de rechter tunnelbuis afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een

0: lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
1: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
2: Maar weer.
1: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
3: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen. Bedrijfskleding.
4: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
5: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
6: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
5: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
6: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
7: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric, built for business.
8: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
9: Smit dakbedekkingen, uit best.
10: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
13: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com.
14: JND.
13: Dit hele weekend hoor je Radio JND live vanuit Maden. Tijdens Madens
14: Power Weekend.
13: Het allergrootste truck- en tractorpooling evenement van Europa.
14: JND. Koen van der Voorst.
15: Het weekend is officieel begonnen en wij tellen verder met de JN30 onderweg. Zie ik je zo meteen eerst van 11 deze week naar 8. De nieuwe van Raymond Hermans.
16: Bij JND hoor je.
15: En die heet In de Boeken.
14: Radio JNT. Nummer 8.

0: en ik doe wat ik wil draaien. Wij bij Radio JND in Edrecht, de JN30. Vorige week stond ze nog op 12, deze week stijgen ze naar 7. En Daven van 11 deze week naar 8. Raymond Hermans in de boeken, 2 weken in de lijst. Dit is de Edrecht, de JN30. Zo meteen tellen wij verder met Leeuw Kleine, Samuel Welten en de Amsterdamse Zomer. En maak me nou niet gek, en ook Kimberly Fransens komt eraan. Live vanuit Maden, want daar zijn we heel het weekend. Maden's Power Weekend. En eerlijk is eerlijk, het is hier, het terrein is sinds 4 uur geopend. En het is me hier al een partij gezellig, zeg. Bizar gewoon.
1: Radio JND. Live vanaf Maden's Power Weekend.
0: Heel het weekend, tot en met zondagmiddag zijn we hier live bij en gaan we het evenement live verslaan. En ja, weet je, je gaat er straks nog veel meer over horen, want tot aan 6 uur tellen wij gewoon eraf met de JN30, de allergrootste hits van deze week. Helemaal meelees ik al online via radiojnd.nl, mocht je dat fijn vinden. Wij gaan verder met de nummer 6 van deze week in handen van Jeroen van Zelst en zijn versie van De Griekse Nacht.
2: Nummer 6.

0: de JN30.
1: En ik moet ook elke keer lachen, want ik vind hem zo schattig.
0: Koen van der Voorst. Bij JN30. Nummer 5.
2: Maar we nou niet.

Samuel Welten, Leeuw Kleine en de Amstelse zomer. Je hoorde Maak me nou niet gek deze week te vinden in de 31 op plekje nummer 5. Kom van 2 af. En daarvoor nog Jeroen van Zels van 9 naar nummer 6 gestegen deze week met zijn Griekse nacht. Het terrein van Mades Power Weekend is inmiddels open. En eerlijk is eerlijk, de merchandise tent is inmiddels al een kleine file ontstaan. Het wordt een partij gezellig hier heel het weekend. Wat er allemaal te beleven gaat zijn, hoor je straks allemaal na 6. Tot die tijd, de 30 allergrootste van deze week. En deze vrouw hoort er zeker bij, van 6 naar 4 deze week. Kimberly Fransens, en als ik dan denk aan jou.

0: Energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
1: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Waal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
2: Van Waal Kozijntechniek in Helmond.
1: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
3: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
2: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
3: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go
6: left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
7: J&D Verkeer.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 225 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Vooral in het midden en het zuiden van het land is het druk. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Eerst tussen knooppunt De Hocht en Leende 10 minuten vertraging. En verder op tussen Weert Noord en Kelpen-Oler doe je er ook 10 minuten langer over. A12 naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. 20 minuten vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda voor de Drecht-tunnel 20 minuten extra. Door een verloren lading is de rechter tunnelbuis afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemiddag, dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag. Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
10: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
11: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
10: Vandaag een dakkapel, in één dag.
12: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
13: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring, kies voor kwaliteit, kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
14: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
15: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
14: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
15: Wat doe ik aan?
14: Shop nu bij Zalando.
16: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
17: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Je weekend begint op vrijdag. Bij J&D. Met de

0: 760-9936. De J&D Verzoekvrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Koen van der Vorst.

stond lang in de JM30. Sinds deze week niet meer. Hanne mee in een bluff samen. En ik ben niet meer bang. Draaiden wij bij J&D in de enige echte JM30. Live vanuit Maden. Daar zijn we. Maden Sparrow Weekend. En ik moet eerlijk zeggen, ja, het is wel een genot om te kijken hier als je zo rondloopt hier op het plein. Want je ziet dus een hoog gebeuren. Er is een merchandise stand. Echt een hele grote tegenover de studio van Radio J&D. Als je de ingang doorloopt, dan zie je op een gegeven moment aan de rechterkant ontstaan. En daar is het echt al ontzettend druk. Echt bizar gewoon. Echt, er staan rijen voor de deur. Bizar, bizar. Hey, we gaan even een jaar terug in de tijd. Ik neem je even mee in de muzikale tijdmachine, want een jaar geleden stond op nummer 1 in onze J&D deze single van Guido van der Graaf. En die gaan we draaien. Dit is Waarom Nou Niet Kleuren bij J&D.

0: Waarom naar dit kleurenoordeel bij JND? Een jaar geleden de nummer 1 in de JN30.
1: JN30 overzicht.
0: Tijd voor een overzicht van de nummers 10 tot en met 4. Op plekje nummer 10 hoorde je Samuel Welten met de bank zitten samen. Uitslover. Op 9 Nelis Leemans. Ze mogen alles van me krijgen. Op nummer 8 hoorde je Raymond Hermans in de boeken. Op 7 Sineke, ik doe wat ik wil. Op 6 Jeroen van Zels in de Griekse nacht. 5 Lil Kleine, Samuel Welten en de Amsterdamse zomer. En maak me nou niet gek. En op 4 hoorde je Kimberly Francis. Als ik dan denk aan jou. Nou, nu al een mooi lijstje toch? En dan zijn we aangekomen bij die top 3. En die mag deze week afgetrapt worden door hetzelfde duo als vorige week. 10 weken staan ze in de lijst. En deze week opnieuw op plekje nummer 3. Het is Donnie samen met Senna. Met Waar blijf je nou? Deze week op plekje nummer 3 in onze eenrechte JN30.
1: Nummer 3.

0: TikTok, TikTok.
1: Grappig, blijf
2: TikTok, TikTok, je hoorde Donnie en Senna. Waar blijf je nou? Te vinden deze week op plekje nummer 3 in de JN30. Daarvoor nog Kimberly Fransen stond op 4 met Als ik dan denk aan jou. 4 weken in de lijst. En Donnie en Senna 10 weken houden ze uit vol. Flink lang. Dit is de enige JN30, de laatste loodjes. De nummer 2 nu op de radio. Vorige week stond deze man op 7. Deze week stijgt hij naar plekje nummer 2. De nieuwe nummer 2 notering.
0: Nummer 2.
2: Is in handen van Tino Martin. Zijn nieuwe single heet Jong en Dom.

0: Jong en dom hoorde je, Tina Martin bij Radio JND. Het is JND live vanuit Maden. We gaan de nummer 1 nog draaien van de JN30. Dat is opnieuw Cheerio. Ja, ik kan er lang en breed over praten, maar opnieuw is het gewoon Cheerio. Wat de klok slaat hier bij JND. En wat ook gewoon de meest gedraaide track gaat zijn de komend weekend hier, denk ik, op Maden's Power Weekend.
1: JND. Dit hele weekend live vanaf Maden's Power Weekend.
0: Ga je hier dus volgen live de radio Maden's Power Weekend 2026. Het grootste tractor- en truckpooling evenement van heel Europa. Volg je live op radio JND vanaf, nu zeg maar een beetje jonger weer, vanaf 6 uur. Dan officieel vanavond hier ook gewoon de verzoekvrijdagavond. Die doen we live hier vanaf Maden. Dus kortom, dat wordt één grote berggezelligheid hier op de radio, wat je via JND gewoon kunt volgen. Dus maak er gebruik van, mocht je er niet bij kunnen zijn, mocht je geen kaart hebben kunnen bemachtigen, dan kun je het gewoon hier via JND gratis volgen. Wij gaan eruit met de nummer 1 opnieuw in de JN30 in handen van Justin de Wild. Compleet terecht. 14 weken in de lijst. Vorige week op 1 en deze week opnieuw op plekje.
1: Nummer 1.
0: Dit is het Cheerio en heel de JN30 kun je nalezen online via radiojnd.nl. Of je kan de lijst volgen via Spotify. Ik wens je een machtig mooi weekend en ik spreek je zeker hier op de radio tijdens maandag.

0: Radio J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Jeffrey Hezen. Loco.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeffrey Hezen hier. Deze week is mijn nieuwe single Loco. De Radio J&D Successchijf.
3: Radio J&D.

0: eens op rolcontainernederland.nl. Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
1: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
2: Kies je Prachtmaat.
1: Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
1: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
3: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
4: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
5: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?

0: Ruimte voor grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch super goedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
1: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
2: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
3: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
1: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
0: Dit is Radio DND. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
0: Bij JND hoor je thuis.
6: 6 uur.
7: Goedemiddag, dit is Daan P. Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er is iemand opgepakt voor de dood van een vrouw in Sprangkapelle bij Waalwijk. Het is een bewoner van het huis waar de overleden vrouw eerder deze week werd gevonden. Wat haar precies is overkomen is nog altijd niet duidelijk. Volgens het Brabants Dagblad houdt de politie rekening met van alles. Nu Amerika en Iran vandaag toch niet in Zwitserland over een definitieve vredesdeal praten, varen er minder schepen door de straat van Hormuz. De blokkade daar is opgeheven na het tekenen van het conceptakkoord. Maar nu een vervolg uitblijft, lijkt het erop dat schepen toch het zekere voor het onzekere nemen. Het kan straks flink tekeer gaan met zware onweersbuien en windstoten, en het KNMI waarschuwt in Limburg daarom voor gevaarlijke omstandigheden. Daar geldt vanaf 3 uur code oranje. In het Limburgse Landgraaf is Pinkpop aan de gang. In de rest van ons land geldt code geel, maar dat kan nog veranderen. En de beroemde Marathon van Londen is volgend jaar voor 1 keer een 2-daags evenement. Zo kunnen er 100.000 mensen meedoen tegen bijna 60.000 dit jaar. Er kan ook meer geld worden ingezameld voor goede doelen en de economische boost is groter. Het aantal aanmeldingen staat dit jaar ruim boven de miljoen. Het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt tropisch heet met maxima van 30 tot 35 graden. Later neemt de bewolking toe en is er kans op een paar felle onweersbuien met lokaal hagel en zware windstoten. En tot zover het ANP nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 225 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Vooral in het midden en het zuiden van het land is het druk. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Eerst tussen knooppunt De Hocht en Leende 10 minuten vertraging. En verderop tussen Weert Noord en Kelpen-Oler doe je er ook 10 minuten langer over. A12 naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. 20 minuten vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda voor de Drecht-tunnel 20 minuten extra. Door een verloren lading is de rechter tunnelbuis afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: specialistbrabant.nl.
1: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Wie gaat ermee naar buiten?
2: Naar buiten!
1: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
3: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
1: Met 10 jaar garantie.
3: Ah, de goedkoopste veranda.
1: Kijk nou, de Reddelo.
4: Die gaat weer een vloertje leggen.
5: Ja, voor de allerbeste

0: badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
0: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
2: Kijk nou, daar hebben we Lau.
3: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijf Lau.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Dit is de vrijdag van JND.
3: Weekend! Weekend! Het weekend van JND! JND!
2: Jouw weekend begint hier. Het weekend van JND.
4: Het weekend van JND.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Muurtje eruit, kozijntje erin.
2: Ja,

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor vaderdag? Voor de makers.
4: Praxis.
5: J&D Verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 225 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Vooral in het midden en het zuiden van het land is het druk. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Eerst tussen knooppunt De Hocht en Leende 10 minuten vertraging. En verderop tussen Weert Noord en Kelpen-Oler doe je er ook 10 minuten langer over. A12 naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. 20 minuten vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda voor de Drecht-tunnel 20 minuten extra. Door een verloren lading is de rechter tunnelbuis afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedenavond. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
9: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
1: Dommel 18 grill en bar.
2: Stap in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
3: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
4: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
5: Gapert XXL. Met Snollebollekers, Billy Dans, Lampengasten, Likke Pep, Robert van Hemert, Party Freaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degapert.nl.
6: Ik dans met jou de Flamengo is de nieuwe single van Frankie Falcon.
7: Ik dans met jou de Flamengo.
6: Ik dans met jou de Flamengo is nu overal te downloaden en te streamen.
8: Goedemorgen.

0: ondernemer. Maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
1: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met

0: hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio J&D-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van J&D.

0: Jack, wat vind je van het schilderwerk?
1: Ik zeg hey, van Marius, ja, dat is echt oké.
2: Binnen- en buitenschilderwerk van je woning of bedrijfspand kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
3: Bel even met Henk.
4: Ja, bel even met Henk.
3: Bel even met Henk.
4: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
3: 5859 57.
4: Kijk op henk.jobs.
5: Schade

0: 8 in Som.
1: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
2: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
3: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
2: Wat zeg je?
3: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
2: Hoe dan?
3: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
2: Wauw, dat klinkt goed.
3: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
5: Dit is Radio DND. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Bij JND hoor je thuis.
6: 7 uur.
7: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er is iemand opgepakt voor de dood van een vrouw in Sprangkapelle bij Waalwijk. Het is een bewoner van het huis waar de overleden vrouw eerder deze week werd gevonden. Wat haar precies is overkomen is nog altijd niet duidelijk. Volgens het Brabants Dagblad houdt de politie rekening met van alles. Nu Amerika en Iran vandaag toch niet in Zwitserland over een definitieve vredesdeal praten, varen er minder schepen door de straat van Hormuz. De blokkade daar is opgeheven na het tekenen van het conceptakkoord. Maar nu een vervolg uitblijft, lijkt het erop dat schepen toch het zekere voor het onzekere nemen. Het kan straks flink tekeer gaan met zware onweersbuien en windstoten, en het KNMI waarschuwt in Limburg daarom voor gevaarlijke omstandigheden. Daar geldt vanaf 3 uur code oranje. In het Limburgse Landgraaf is Pinkpop aan de gang. In de rest van ons land geldt code geel, maar dat kan nog veranderen. En de beroemde Marathon van Londen is volgend jaar voor 1 keer een 2-daags evenement. Zo kunnen er 100.000 mensen meedoen tegen bijna 60.000 dit jaar. Er kan ook meer geld worden ingezameld voor goede doelen en de economische boost is groter. Het aantal aanmeldingen staat dit jaar ruim boven de miljoen. Het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt tropisch heet met maxima van 30 tot 35 graden. Later neemt de bewolking toe en is er kans op een paar felle onweersbuien met lokaal hagel en zware windstoten. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
5: JND Verkeer.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 225 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Vooral in het midden en het zuiden van het land is het druk. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Eerst tussen knooppunt De Hocht en Leende 10 minuten vertraging. En verderop tussen Weert Noord en Kelpen-Oler doe je er ook 10 minuten langer over. A12 naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. 20 minuten vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda voor de Drecht-tunnel 20 minuten extra. Door een verloren lading is de rechter tunnelbuis afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. In Hart je Best. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts €2. €2,50 voor grotere attracties en andere topattracties tussen de €3 en €4. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts €1,50. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
9: Hier is je dan, de nieuwste hit van Gero. Hallo, met wie?
10: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
9: Oké, komt-ie.
10: GTI, tweedehands.
9: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Hilversumberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
2: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
3: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
4: JND. Dit hele weekend hoor je Radio JND live vanuit Maren. Tijdens Maren's
5: Power Weekend.
4: Het allergrootste truck- en tractorpooling evenement van Europa. JND. Het weekend van JND.
5: Het weekend van JND.

0: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
1: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
0: En altijd met hoog rendementslas.
2: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
0: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
3: Moet je kijken, dat prachtige gebouw, dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
4: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
5: ABN uit Tilburg. Die geeft wel liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
6: ABN. Met de M van Magnifiek.
7: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
8: Pidijko Stucadoorsbedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
11: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
12: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: JND Verkeer.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 225 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Vooral in het midden en het zuiden van het land is het druk. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Eerst tussen knooppunt De Hocht en Leende 10 minuten vertraging. En verderop tussen Weert Noord en Kelpen-Oler doe je er ook 10 minuten langer over. A12 naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. 20 minuten vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda voor de Drechttunnel 20 minuten extra. Door een verloren lading is de rechter tunnelbuis afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Goedenavond. Dit is Radio JND.
15: Jouw Nederlandse dag.
16: Dommel 18.
17: Dommel 18. De gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
18: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
19: officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
2: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
1: Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van J&D.

0: Spaanse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D
2: hoor je thuis.
1: Radio J&D.
2: Radio J&D.
1: Gapert. XXL. Met snollebollekers, Billy Dans, Lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Partyfreaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degapert.nl.
3: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
4: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
3: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaalonderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
4: En gratis vervangend vervoer.
3: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
4: Industrieweg 27 in Oorschot.
5: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
6: Een ijskoffie voor mevrouw.
5: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.

0: uur.
1: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. Om de komst van kerncentrales tegen te houden heeft de provincie Groningen alle hoop gevestigd op de Tweede Kamer. Die debatteert binnenkort over kernenergie. Het kabinet houdt twee locaties in de Groningse Eemshaven achter de hand. Maar de Tweede Kamer nam ooit een motie aan dat er in Groningen geen kerncentrales mogen komen. Er is een run op het zomerabonnement van de NS, waarmee je voor een paar tientjes per maand onbeperkt kunt reizen in de daluren. Er zijn er al meer dan 100.000 van verkocht. Staatssecretaris Annette Bertram is er heel blij mee. Dat is echt heel veel. Het is een uniek experiment. Zij is op Radio 1. Een tragisch ongeluk in de metro van Lyon. Een blinde man die op zoek was naar de uitgang van het station viel van het perron en werd gegrepen door een metro. Hij was op slag dood. Wat er precies verkeerd is gegaan is niet duidelijk. Het metrostation heeft gewoon ribbels waarmee blinden de weg kunnen vinden. En in Frankrijk is onbekende muziek gevonden van componist Wolfgang Amadeus Mozart. Het gaat om 7 korte stukken voor fluit en harp uit de 18e eeuw. Het notitieboekje lag ergens achteraf in de Nationale Bibliotheek in Parijs. En iedereen is zo blij dat de muziek overmorgen al te horen is. Het weer dan van Weer Online. In Limburg kans op een stevige bui. En later in de avond volgen vanuit het zuiden meer buien. Daarbij kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Morgen weer veel zon bij 24 tot 31 graden, maar aan zee koeler. En dat was de ANP-nieuws op Radio JND.
2: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
3: 585957.
2: Of kijk op henk.jobs.
4: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
5: Robby's Buitengewoon.
4: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
5: Robby's Buitengewoon.
4: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
6: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen? En nooit te veel betalen.
7: Ga ze bij de vleuten halen?
6: 25.000 vierkante meter.
7: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
6: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
8: Bestel nu ook eenvoudig online.
9: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van
11: Ethos. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: JND. Dit hele weekend hoor je Radio JND live vanuit Maren. Tijdens Maren's Power Week.

0: J&D. Live vanaf Maris Powerweekend.
1: Wauw, die hebben we toch even te pakken. Weer even een aantal minuten lang een feestje hier in Maden, live bij Maders Power Weekend. Het is Europa's grootste truck- en tractor-pooling-evenement. En ik heb begrepen dat er voor zondag in ieder geval nogal kaarten beschikbaar zijn. Vandaag niet meer en morgen ook niet. Gewoon geheel volledig uitverkocht. Maar lijkt het je leuk om in ieder geval zondag nog een bezoekje te brengen? Even een kijkje nemen op www.powerweekend.nl. Dan kun je ons ook de hand schudden. Wij, Radio J&D dus. Ik kijk hier op een geweldig gevuld veld met leuke, enthousiaste mensen. Waarbij er straks ook wat leuke dingen hier uitgespookt gaan worden. We gaan de klompendans doen. En verder zijn er al heel wat gegadigden gekomen om hun muzikale suggestie kenbaar te maken. Kan, want ook op vrijdagavond hier, live in Maden, ben je getuige van J&D's verzoek vrijdagavond. Waarbij ook de J&D-app gebruikt wordt en ook uiteraard de WhatsApp-berichten verzonden kunnen worden aan 085-760-9936. Dan nu de nieuwe van de Bankzitters. Willemien is er vanavond.

Underdog Project en de Sun Club Summer Jam. Sympathiek Roberto was er verantwoordelijk voor. Speciaal voor alle bezoekers op dit moment al aanwezig bij Maders Power Weekend. Die de tickets toch in de pocket hebben. En al een aantal uren bezig zijn met een lekker feestje. Het is 16 over 8, je bent bij Radio JND. Tot 11 uur bepaal jij hier volledig de playlist. En dat kan middels een WhatsApp-bericht naar 085-760-9936. Of anders, deponeer je hem gewoon via de JND-app. Zie ik hem ook verschijnen. Heel wat sympathieke berichten zie ik al binnenkomen. Dana Winnen wordt aangevraagd. Ik zie Diana Dekkers. We gaan kijken wat we aan, of we aan het verzoek kunnen voldoen. Ook een nummer straks voor alle vaders, natuurlijk. Aankomende zondag is het zover, Vaderdag.

0: Paco en Monaco.
1: Radio J&A, live vanaf Maris Weekend.
0: Het nummer dat via de WhatsApp werd doorgegeven door Roy de Munk. En dat helemaal gewoon voor zichzelf, omdat het weekend is begonnen en dat kan natuurlijk. Daarnaast ook nog een bericht ontvangen van grote radiovriend Frank. Speciaal voor Ballari, die gisteren jarig was. Ook van harte gefeliciteerd nog. En op dit moment, op deze vrijdagavond, is het weer tijd. De heren zitten samen de afgelopen week te bespreken. Die bespreking gaat gewoon een aantal uren duren, waarbij dus Radio J&D op de achtergrond aanstaat en al die fijne muzikale suggesties tot hen komt. Wat fijn, wat lekker. Het is 7:30. Kom ook door op 085-760-9936 of de J&D-app. Heb je hem al gedownload? Oh, nee joh. Gewoon even doen, hè. Even op je telefoon zetten of op je tablet. Dan ben je er altijd bij. Vanavond, wat later op de avond, als het bier nog wat meer geschonken heeft, gaan we hier nog de klompendans voor het studiopand doen. Ja, dan heb ik het wel over de mobiele studio uiteraard. Maar mogen het nog niet duidelijk zijn, lieve mensen, we zijn aanwezig in het o zo pittoreske Made, Noord-Brabant. Het is leuk, het is spannend. Heel wat mensen al een beetje toch wel last van de zenuwen, want morgenavond gaat het gebeuren. Het Nederlands elftal natuurlijk spelen tegen Zweden. De wedstrijd die gaat starten morgen om 7 uur. Als support zijnde, wij houden van Oranje. De knijten nog steeds als het gaat om voetbal. André Hazes en het Nederlands elftal op aanvraag hier.

0: prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander, al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers, desalamander.com. De Salamander.
1: Vakmanschap als geen ander.
0: En Jack, wat vind

0: jaar mee. Grillsbedrijf Palmarius.nl.
1: Ik dans met jou de flamenco is de nieuwe single van Frankie Falcon.
2: Ik dans met jou de flamenco.
1: Ik dans met jou de flamenco is nu overal te downloaden en te streamen.
3: Kijk nou, de Reddelow!
4: Die gaat weer een vloertje leggen.
1: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
5: 0626
4: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
6: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
4: En altijd met hoog rendementslas.
5: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
4: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
3: Kijk nou, de Redde Lau!
1: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
7: Stap in de wereld van Van Happen Containers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
8: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
4: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Odido.
11: Hé, het licht doet het niet.
12: Ik heb geen bereik.
13: Hebben we nog wel water?
14: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
15: Goedenavond. Dit is Radio JND.
16: Jouw Nederlandse dag.
17: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
18: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
19: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
20: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
21: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
22: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden.

0: daarmee Joey Kramer hoorde je.
1: De J&D verzoek vrijdagavond.
2: 8 uur kruid.
0: Heb je het gehoord? Hij is niet zo heel erg veel eisend. Want het maakt helemaal niet uit hoe het meisje eruit ziet. Als het maar gewoon een goed hart heeft, hè. Is ook belangrijk natuurlijk, het innerlijk, laten we eerlijk zijn. Maar ja, die allereerste ontmoeting is chemie toch ook wel een vereiste volgens mij. Hè? Anders wordt het op een gegeven moment toch een beetje problematisch. Ja, als er geen seksuele aantrekkingskracht aanwezig is, dan wordt het een moeilijke verhaal op een gegeven moment toch wel. Ik vind het wel geinig dat dat nummer gewoon al aangevraagd wordt. Radio J&D draait het sinds een aantal dagen. En Marloes kwam door in de WhatsApp van dit station. Met het verzoek dus om Joey Kramer hier op te zetten. 8:56. Je hebt een alibi, je bent erbij. Wat leuk. Je bent aanwezig bij de J&D Verzoek vrijdagavond. En niet zomaar een avond.

Ik bedoel, je ziet zo de bevolking die aanwezig hier zijn lekker langslopen, wat zwaaien. Af en toe wordt er eens een moppie door de microfoon hier gezongen. En als het echt radiowaardig is, dan kan het zelfs zo zijn dat het gewoon even uitgezonden gaat worden. Maar zover zijn we nog niet. Nu laten we het over bijvoorbeeld aan Wolter Kroes. Ach, nou, dit komt wel even binnen hoor, mensen. Ga er even voor zitten. De titel Mijn Vader Hoor Je, speciaal voor alle vaders, alvast voor Vaderdag. Op aanvraag van Thijs van Gelder. Op de

verlaat examenfeestjes het niet. Hè? Ik bedoel, een week geleden kreeg hij het horen dat hij geslaagd is. Maar morgen dus helemaal los daar. En alvast ook als muzikaal voorproefje aangevraagd Wolter Kroes met... of Wolter Kroes helemaal Hollands. Waar is dat feestje? Daarvoor inderdaad tikten we die serieuze noot aan van Wolter Kroes. Dat kwam binnen. Het lied over mijn vader. Vrijdagavond, het is 9:13. Zometeen Diana Dekkers met In mijn hartje klein. Edwin Smolders is er verantwoordelijk voor. Met daarbij ook nog het verzoek of het rond 8:45 gedraaid kan worden. Natuurlijk, natuurlijk. Ik spring volledig in de houding. Dat gaan we gewoon organiseren. Nou ja, nog een minuutje, maar komt goed, hè. Om en rond, zeg maar.

0: Ja, niet de vraag gaan stellen, waar komt ze vandaan? Dat was wel duidelijk, toch? Diana Dekkers, In Mijn Hartje Klein. Edwin Smolders, verantwoordelijk vanavond voor deze fantastische plaat.
1: Radio JND, live vanaf Maris Power Weekend.
0: Ja, en dan is het moment aangekomen dat we naar buiten gaan schakelen. En een aantal heren hier voor de microfoon hebben staan. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hey, hallo. Al lang aanwezig vandaag of net gearriveerd?
2: Nou ja, twee uurtjes.
3: Ja. Of vier waren we hier.
0: Oké. En hebben jullie een ticket voor het hele weekend? Of,
2: Nee, alleen vandaag.
0: Alleen vandaag. Hoeveel bier al?
2: Zes of zeven.
0: Dat valt best mee. dat valt mee.
2: Ja, dat valt ook mee.
0: Hey, jullie kwamen niet zomaar hier eventjes aangewaaid. Want Baila de Gasolina. Dat is alweer van een tijdje geleden. Maar is nog steeds wel even lekker om gek te doen, toch?
2: Ja, die kan nooit kwaad.
0: Nee, zullen we dat gewoon even gaan doen? Gaan we even los met z'n allen?
2: Dat klinkt als een plan.
0: Oké, man. Hey, ik wens jullie nog een hele toffe avond dan verder.
2: Yes, vanavond.
0: En straks wellicht nog even hier voor het pand de klompendans doen. Dat gaan we straks ook nog even organiseren. Wordt leuk. Yo!

0: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
1: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
2: Wash in 7 is op zoek naar jou. Lijkt het je leuk om in de grootste indoor carwash van Eindhoven te werken? Kijk dan op washin7.nl/vacatures. En wie weet word jij onze nieuwe collega. washin7.nl/vacatures.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Dit is Radio DND. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Bij JND hoor je thuis.
8: 9 uur.
9: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. Een milieuclub is kwaad dat het kabinet de optie openhoudt voor kerncentrales in de Groningse Eemshaven. Een woordvoerder noemt het een schoffering voor alle Groningers die al schade lijden door de gaswinning. Het is beter om in te zetten op windmolens op zee. Dan verbreek je ook niet je politieke belofte, zegt de club. Chaos op het spoor bij Londen na een ongeluk met twee treinen in het noorden van de stad. Ze zouden op elkaar zijn gebotst tussen de stations London St. Pancras en Leicester. Persbureau Reuters zegt dat meerdere mensen gewond zijn geraakt. Het treinverkeer bij Londen is vrijwel helemaal stilgelegd. Britse media houden er rekening mee dat premier Starmer dit weekend misschien opstapt. Hij hakt morgen of overmorgen de knoop door. Het nieuws komt na de overwinning van een populaire partijgenoot bij lokale verkiezingen. Die komt nu in het Lagerhuis en zou Starmer willen uitdagen voor het leiderschap bij Labour. En het was een groot succes, de verkoop van shirts van het Nederlands elftal, waar het zweet nog in zit van de wedstrijd tegen Japan. Ze werden geveild voor het goede doel en leverden bijna €60.000 op. Het grootste deel van de opbrengst gaat naar kankeronderzoek van het Prinses Maxima Fonds. Het weer dan van Weer Online. Vanavond vanuit het zuiden buien met kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regen in korte tijd. In Limburg, Brabant, Zeeland en Zuid-Holland geldt daarom code oranje. Morgen veel zon bij 24 tot 31 graden, maar aan zee koeler. En dat was de ANP-nieuws op Radio JND.
10: Schade

0: vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Baal, kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, red de katet. En vamos naar Beterbed.

0: weekend hoor je Radio JND live vanuit Maren. Tijdens Maren's
1: Power Weekend.
0: Het allergrootste truck- en tractorpooling evenement van Europa.
1: JND. Arthur Kruid.
2: Enjoy een speciale verzoek vrijdagavond vanuit de mobiele studio bij Maren's Power Weekend.
1: Bij JND hoor je
2: Robert van Hemert is hier. Radio.

0: Maarten de Jong, verantwoordelijk voor William Burg hier bij J&D.
1: De enige echte start van je weekend.
2: De J&D Verzoek Vrijdagavond.
0: Hij kent het nummer al behoorlijk uit zijn hoofd. Zegt van, ik ga altijd heel erg lekker los op. Kan altijd lekker meezingen en het zorgt voor wat ontspanning voor me. Daar

0: Heren, hallo, goedavond.
1: Hallo.
0: Hallo, ja, je mag eventjes de microfoon misschien wat dichter naar je toe halen. Ja, hij staat wat hoog, hè. Ja, het is... Ja, kijk. Een echte radiovakman al.
1: Ja.
0: Hé, hey, jongens, tot op heden al lang aanwezig vandaag, of...
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. En morgen ook een bezoekje, of is het echt alleen vanavond?
1: Nee, morgen.
0: En waar gaan jullie, waar komen jullie echt specifiek voor?
1: Voor de trekkers natuurlijk.
0: Ja. Echt voor die trekkers. Dus niet bijvoorbeeld ook voor, wat heb je nog meer allemaal? Ik ben helemaal een leek hoor, wat dat betreft. Maar je hebt ook echt die trucks, hè? En two-wheel drives zijn ook aanwezig.
1: Ja,
0: maar wel. Ja, ook hè? Eigenlijk gewoon een beetje toch wel alle krachtige machines op de aarde.
1: Ja.
0: Die krijg je hier te zien.
1: Ja. Ja,
0: klopt, hè?
1: Ja.
0: Hey, kan ik jullie misschien muzikaal nog verblijden met iets leuks?
1: Ja hoor, ik heb wel een leuk liedje.
0: En dat is?
1: Van ECDC en dan Monitals.
0: Oké. Ja, ja, je bent hier bij J&D, dat staat voor jouw Nederlandse dag. Ik zei, moederlief ook al lachen. Het is geweldig, ik bedoel, het is een uniek verzoekje, absoluut. Maar ik ben bang dat ik hem hier niet aanwezig heb. Met het lood in mijn schoenen moet ik dit verkondigen, maar... Ja, spijt me zeer.
1: Ik heb nog wel een andere.
0: Oké, vertel.
1: Van Jorieke Sterke.
0: Ja, zeker. Komt goed. Ga ik dat voor jullie zometeen organiseren, oké? Maar eerst heb ik op aanvraag van Peter voor alle Power Weekenders. Ja, ik vind het heel sympathiek van hem. Met de vlam in de pijp, hoe toepasselijk.

Kom terug bij mij. En Jury van Soelen die kwam op het idee om aandacht te besteden aan dit nummer. Wat leuk dat je erop kwam. Goed bezig. En hartstikke fijn dat je gebruik hebt gemaakt van de JND-app. Gedownload en aanwezig op je mobiel of op je tablet. WhatsApp kan ook naar de studio 085-760-9936. We doen het samen op deze vrijdagavond. Ja, het is toch wel behoorlijk anders vanuit de mobiele studio hier in Made. Tijdens Made's Power Weekend. Waarbij er ook regelmatig mensen hier voor de microfoon verschijnen. En ook verzoekjes doorgeven of even gewoon gezellig een babbeltje willen maken. Het kan gewoon allemaal. We staan voor alles open. Amalia van Wesley Bronkhorst in ieder geval zometeen nog losgaande. Maar eerst, omdat het zo lekker zomers is. Het kan haast niet anders natuurlijk ook.

John West met lange Frans en alles wat ik zoek. Ze gaat er helemaal op los. Simone, we willen filmpjes zien, meid. Ja, kom maar door, hoor. Je kunt het gewoon altijd even deponeren. Gewoon in de WhatsApp-box. Dan kunnen we wellicht ook eventjes lachen. En ik hoop dat je moeder in ieder geval deze vrijdagavond er ook weer helemaal los op is gegaan. Kan haast niet anders. Jeetje. Het wordt behoorlijk donker. Trekt echt enorm dicht. Ik weet niet hoe het bij jou gesteld is. Waar je ook luistert. J&D via DHB Plus. Zo goed als in heel Nederland. Dus ja, ik bedoel, het kan overal zijn. Maar hier in Maden, in Brabant, ja, ziet het er toch wel een beetje danger uit. Dat moet ik eerlijk zeggen. Ja, we zijn er ook al een klein beetje toch al voor gewaarschuwd door de weergoden. Laten we eerlijk zijn. Dus de weergoden met de voorspellingen. Ze gaan nog de keiharde waarheid waarschijnlijk worden ook. Als het zo losgaat.

0: zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
1: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
0: Wat zeg je?
1: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
0: Hoe dan?
1: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
0: Wauw, dat klinkt goed.
1: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: Ondernemers opgelet.
3: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl. Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
4: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
5: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
4: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl en zij regelen het voor je.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Goedenavond. Dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Tegel eruit, pompje erin.
12: Ja, zo gaat ie goed.
13: En wat doen we met het tuinafval?
14: Container Nederland.
13: Oh ja. Wist jij dat zo'n paintproject?
15: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
13: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
15: Oh.
13: Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
16: Wie maakt elk project perfect?
13: Toppie!
16: Paintproject.
13: Check paintproject.nl.
17: Container.

0: binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
1: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
2: Attention!

0: kaarten voor grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch super goedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
1: Ben jij over je vloer aan het matten?
2: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
3: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
1: Lemmenvloeren.nl.
4: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
5: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
6: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
7: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
0: Iedere werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
0: 8 uur kruid.

0: J&D met Corrie Konings.
1: Radio J&D.
2: Live vanaf Maris Powerweekend.
0: Er hangt iets in de lucht. Nou ja, inderdaad. Behoorlijk donkere wolken op dit moment in ieder geval boven Maden. Fans van Corrie Konings, ja, ik weet niet of het nog zin heeft. Als je nu op dit moment nog niet aanwezig bent op het Power Weekend terrein, dan loop je het wel mis, want mevrouw Konings, Corrie Konings, staat zometeen rond 10:15 op het podium. Ze is te vinden in de blauwe tent. Nou ja, als je wel aanwezig bent en het was

ook nog heel eventjes hier aan een bakkie doen. Gewoon even ontspannen zo na het optreden. Dus wellicht dat we haar nog nader volledig aan de tand kunnen voelen vanavond. Het is 21:30, je bent erbij, de J&D verzoekvrijdagavond. Iedereen gaat lekker los, ik vind het fantastisch. Er komen fantastische, geweldige muzikale suggesties binnen. Zo zie ik hier een bericht. Wil je Roy Raymonds met de Reiger Vliegenlied even draaien? Een mooi nummer en een fijne avond en een weekend. We gaan op zoek en verder laat Toon de Bloemist ook weten dat het een beetje magertjes was vandaag in zijn bloemenwinkel. En dat snappen we. Ik bedoel, ja, mensen hebben toch wel iets anders dan hun hoofd dan vandaag gaat. Nou ja, lekker aan het bijkomen met een bitter lemmetje. En misschien morgen toch een iets wat betere dag. Alhoewel, ook hoge temperaturen verwacht. Dus Toon, fingers crossed. En geniet in ieder geval van je aangevraagde plaat van Westie Bronkhorst nu.

0: Dit is Manuel, hoog uit de regionen van de JN30.
1: Radio JND.
2: Live vanaf Maris Powerweekend.
0: Els Bakker, heb je ook nog gehoord met Maar Als Je Gaat. Den Dave was er verantwoordelijk voor, vanaf de camping Ponderosa. Wensen jullie een fijne uitzending, sympathiek, dankjewel. En de plaat was voor zijn beste maat, maar ook mijn beste vriend, mijn schoonvader Karel. Dank jullie wel alvast. Waarschijnlijk ben ik weer elke vrijdag jullie trouwe verzoekberaden. Nou, dat is goed om te horen. Den Dave, je bent hartstikke welkom. We schudden je de hand en sluit je ook zeker in de familie van Radio JND. Hartstikke goed, man. Het is 10 voor 10. Vrijdagavond. Heftige onweer toch wel. Ik bedoel, ik ben blij dat we hier toch in de mobiele studio staan. Dat de studio-opstelling niet echt buiten is. Dat we nog iets om ons heen hebben, zeg maar. Ja, en dan is het wel geinig een beetje gewoon mensen kijken die aan het vluchten zijn naar een van de grote feesttenten hier op het terrein bij Maders Power Weekend. Het is Europa's grootste truck en tractor pooling evenement, waarbij JND dus het gehele weekend aanwezig is. Nou ja, de klompendans waar we nog heel veel zin in hadden, valt een klein beetje op dit moment in duigen, maar ja, misschien dat het toch nog vanavond aan de orde gaat komen. En anders hou je het gewoon te goed. Hè. Zo is het ook maar weer. Feesten in de stad. Betty Bart. In duet met Kees de Wever nu.

Het is hem van harte gegund en hij heeft hem toch echt in de pocket. Dit is de zomerhit van 2026. Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten. Hier bij Radio JND. 5 voor 10. Jongens, het gaat helemaal los hier in Maden. Ik weet niet hoe het bij jou gesteld is. Ja, zwoele zomernachten. Nou ja, een beetje afkoeling kunnen we wel gebruiken. En dan slapen we toch zometeen iets wat beter. Hey, een vervolg in de startblokken. Zometeen is er een uur lang weer mogelijkheid om je platen hier gehoord te krijgen. Laat het me weten. De playlist, hij is volledig van jou. Dit is Summer Love.

0: Ik heb zo'n afspraakje. 2 mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
1: Hey, Joke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
2: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete.
3: De mooiste tegels. Tegelhalbrabant.nl.
4: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een gedreven vakman? Dan ligt jouw droombaan bij je. Montage.
5: JS Montage.
6: Een installateur of tegelzetter bij JS werkt aan de mooiste projecten en bouwt lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
3: De mooiste tegels.

0: toilettaxi.nl.
1: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
2: Ook bij je thuis.
3: Ontdek de beste hoteldeals en...
4: Oké.
3: Zo, deals die je niet mag missen.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Dit is Radio JND. Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Bij JND hoor je thuis.
7: 10 uur.
8: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. Britse hulpverleners zijn massaal uitgerukt om een treinbotsing bij Londen. Een onbekend aantal passagiers zou gewond zijn geraakt. Een van de treinen zou automatisch zijn stilgezet door het veiligheidssysteem en de andere zou er bovenop zijn geklapt. Het treinverkeer is waarschijnlijk de rest van de avond ontregeld. De Zeeuwse actiegroep is blij dat er geen nieuwe kerncentrales komen in Borselen. Het kabinet ziet van die locatie af en houdt in Zeeland alleen nog Terneuzen achter de hand. Wel leeft de actiegroep mee met de inwoners van Terneuzen en het Groningse Eemshaven, omdat daar mogelijk wel kerncentrales komen. In de Poolse stad Krakau is een kleuter zwaar gewond geraakt door een everzwijn. Dat ramde de kinderwagen waarin het meisje lag. Het zwijn viel niet zomaar aan. Opgeschrikt door een hond was het dier een voetpad opgevlucht. Daar liep op dat moment net een moeder met de kinderwagen. En België heeft de volle laag gekregen door noodweer. De brandweer moest uitrukken voor blikseminslagen en omgevallen bomen. Meest opmerkelijk was een molen die compleet is door een vlaag. Bij ons wordt rekening gehouden met noodweer in Limburg, Zeeland, Brabant en Zuid-Holland. Daar geldt code oranje. Het weer dan van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor met kans op zware windstoten, onweer en hagel. Vannacht trekken de buien naar het noorden weg. Morgen veel zon bij 25 tot 30 graden, maar aan zee koeler. En dat was de ANP-nieuws op Radio JND.
9: Zeg, hoe zou je het vinden om eens lekker genomen te worden? Al je spiertjes te voelen ontspannen. Dat heb je thuis niet, hè? Nee, maar hier wel. You and me, Massage Salon Eindhoven. Interweg 135. Geef anders even een belletje. 212-5669. Stout.
10: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
11: Nee, vandaag te plaatsen.
10: Vandaag een dakkapel. In één dag.
12: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
13: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
14: Wie gaat er mee naar buiten?
15: Naar buiten!
14: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
16: De

0: Socialiveau.
1: Dakspecialistbrabant.nl. Ontdek ook de beste vaderdag op Socialiveau.nl.
2: Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: J&D.
4: Dit hele weekend hoor je live vanuit Maren. Tijdens Maren's
3: Power Weekend.
4: Het allergrootste truck- en tractorpooling evenement van Europa.
3: Arthur Kruid.
5: Ja, hallo, goedenavond tot 11 uur. Ben je welkom om de playlist te beïnvloeden? Dit is de verzoek vrijdagavond.

0: Kruid.
1: Simone klom in de telefoon, stuurde een WhatsApp-bericht naar de studio van Radio J&D. Helemaal speciaal voor haarzelf. En dat kan natuurlijk, is allemaal toegestaan, geen enkel probleem. Kom maar door tot 11 uur. Hartstikke welkom. Wat wil je horen bij jouw Nederlandse dag? Radio J&D 085-760-9936 of middels de J&D-app. Nou, gelukkig in Maden hier in Brabant is het weer wat rustiger aan het worden wat betreft het weer. Onweer is gestopt en ook de regen, nou ja, nog een beetje, maar het is allemaal weer behoorlijk te behapstukken. Ik zie hier een foto van Mel uit Den Bosch. Hij heeft een foto gestuurd hoe de lucht er daar uitziet. Dat was rond 10 uur. Dreigend. Ik denk dat de bui een beetje zo die kant nu opgaat. Dus staat je nog heel wat te wachten als je in Den Bosch woont. Ach. Nou ja, aan de andere kant, we kunnen het wel gebruiken wat betreft de temperatuur. Dan wordt het toch iets wat koeler en slapen we vannacht iets wat beter. Dat is ook wel weer zo lekker. Hey, we vieren de zomer zo meteen met de Benga Boys Up and Down. En dit is Guido van de Graaf op verzoek.
2: Hey, kappen nou hoor.

0: boys en up and down. J&D.
1: Dit hele weekend live vanaf Maris Pow Weekend.
0: Zo, even het zweet wat wegvegen. Hebben we ook weer zicht in ieder geval op de mailbox, de WhatsApp-box. Nou ja, alle social media in ieder geval waar berichten op binnen kunnen komen vanavond ook weer. We zijn erbij, live hier in Made. Het gezellige Brabant, Made's Power Weekend. Het is Europa's grootste truck- en tractorpooling-evenement. Als je er wat meer informatie over wilt inwinnen, dan kun je altijd natuurlijk even een kijkje nemen. Heel makkelijk, www.powerweekend.nl. Kaarten voor morgen zijn uitverkocht. Maar als je nog een gaatje in de agenda voor aankomende zondag hebt, daar zijn nog kaarten voor beschikbaar. Nou ja, en als je dan toch al zo'n beetje bezig bent aan het surfen op internet, dan kun je wellicht ook even gelijk een kijkje nemen op www.jndwinterfestival.nl. Ja, je weet wel, dat gave artiestenfestival van J&D, wat 21 november 2026 plaats gaat vinden. Een super vette line-up. Ongelooflijk, het wordt met het jaar groter. Kaartverkopers losgegaan, dus als je erbij wilt zijn, je kunt ze al bemachtigen. Dan weet je in ieder geval zeker dat je ze in de pocket hebt. Hè? Het is 9:30. Arthur hier en Jeroen van Zelst heb ik uitgenodigd. Nou ja, ik niet. Middels een bericht dat afkomstig is van Juri van Soelen. Het is alsof ik zweef. Tikken we nu aan. Juri, dankjewel voor je muzikale bijdrage.

0: grote liefde wel, hè? Verdampt in Gliebdig, Matthias Rijm, Eddie van Es. Hij kwam vanavond op het uitstekende idee voor dit nummer.
1: Stap in de wereld van Happercontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
2: Kom werken bij Van Happercontainers. Maak het verschil.
1: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo.
2: Van Schijndel.
4: Kerkstraat 7 in Geffen.
2: Bedrijfskleding.
4: Gabbert XXL. Met snollebollekers, Billy Dans, Lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Party Freaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degapert.nl.
5: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
2: Smit dakbedekkingen, uitbest.
6: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
9: Goedenavond. Dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
12: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
13: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
10: De nieuwe J&D-app

0: Store, de nieuwe Radio J&D app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: 8 uur kruid.

0: mobiele pan staan. En heel wat mensen die hier een kunstje komen vertonen. Ja, het is dat de schuif gewoon ja, bijna niet open gaat. Ik bedoel, ik heb hier wel wat heren staan. Hallo, goedavond.
1: Hey, goedavond.
0: Hey, wat ben je aan het eten? Wat is dat?
1: Ik heb een broodje kip van een vrouw die in de overgang zat in principe.
0: Oké.
1: Die vrouw was niet zo lief, want ze zat in de overgang in principe.
0: Morgen gegarandeerd in ieder geval wc-bezoek, dat is duidelijk, of niet?
1: Misschien op de poepen, maar trots uiteraard.
0: Hey, morgen ook weer aanwezig of alleen vandaag?
1: Ja, misschien wel. Het is voor ons al een eind rijden, maar misschien heel zeker wel op de kieken.
0: Wellicht dat we morgen nog even weer kunnen zwaaien naar je.
1: Ja, heel zeker.
0: Oké, zullen we dat gewoon afspreken?
1: Ja, gaan we afspreken.

over half elf, de vrijdagavond van Radio JND. Ik krijg straks nog een vervolg met Koen van der Vorst hier. Dat wordt leuk. Misschien dat er nog wat gekke dingen georganiseerd gaan worden. Nu eerst nog over naar een bericht dat afkomstig is van Mireille. De groeten aan iedereen daar op Wagenberg. Sympathiek. Wat leuk. Mireille, dankjewel. Dat doen we. Zandloofster op jouw aanvraag. Robert van Hemert is dit. Oh.

Het goed, hè? Oezootje erbij. En Jannes met Eleonora. Radio J&D. Maders Power Weekend. Trucks. Two-wheel drives. Landbouwtrekkers. Unlimited. Ja, eigenlijk alle krachtmachines die op de aarde aanwezig zijn. Die komen hier gewoon allemaal voorbij. En daar zijn we toch een stel liefhebbers voor. Dat is ongelooflijk. Horden aan mensen die hier feest aan het vieren zijn. Losgaan op de gave artiesten die langskomen, die optreden. En J&D, het radiostation dat hier live aanwezig is. Vandaag, morgen en ook zondag in vol formaat kun je ons aanschouwen. En af en toe even door de microfoon praten. Ook leuk. Tony en Senna zijn niet weg te slaan.

dat hij de man was van de reggae, het heeft verzonnen. De weg effende voor het genre, zeg maar. Maar dat is helemaal niet waar. Onterecht. Jimmy Cliff, the one and only. Sunshine in the Music, hoorde je. J&D. 9 voor 11. En de J&D verzoek vrijdagavond. Dan gaan we zometeen het grote boek van sluiten. Maar ja, blijf hangen, jongens. Het wordt nog leuk. Een vervolg komt er zo aan na 11 uur. Bij J&D. Want Koen van der Vorst gaat hier nog heel wat leuke uren veroorzaken. Morgen natuurlijk meer J&D, waarbij ook gewoon de ochtendshow aanwezig is. De hele crew, dus zorg ervoor dat je erbij blijft. Mike Peterson krijgt zometeen nog een podium. Dat doe jij, huidige nieuwe single. Gaan we voor je opzetten. En dit is de man die zojuist een groot concert hier heeft weggegeven. Optreden. Het was fantastisch. Ik heb in ieder geval wat mensen gesproken. Die vonden het geweldig. Guus Meeuwis. Ja, niet met Van Gant, maar het nummer Ik tel tot drie is destijds nog wel met de rest van zijn familie en andere vrienden uitgebracht. Hey, tot volgende week. Vrijdagavond 8 uur. Verzoek vrijdagavond. Bye.

0: vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
1: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
0: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
2: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
1: In twee muis klikken uw offerte op
0: vloerverwarmingzelfleggen.nl.
3: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
4: Trendycars.nl. Top occasions tegen de scherpste prijzen.
3: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
4: Trendycars.nl. Onderdeel van MH Cars BV.
5: Oké! Okay.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel-Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.

0: 11 uur.
1: Goedenavond, dit is de AP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Engeland is opgeschrikt door een treinongeluk bij Londen, waarbij een dode en meerdere gewonden zijn gevallen. Hoeveel is niet bekend. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De treinen zouden op hetzelfde spoor hebben gereden. Eén zou stil hebben gestaan en de ander zou er bovenop zijn geklapt. Een kind van 2 is uit een bloedhete auto in Krimpen aan de IJssel gehaald. Omstanders zagen dat de peuter al zeker 10 minuten in de auto zat en flink aan het zweten was. Ze wisten een raam open te krijgen en het kind eruit te halen. Politie doet een melding bij Veilig Thuis. Dat is een meldpunt voor kindermishandeling. In Duitsland is een festival afgebroken vanwege noodweer. Het is het Southside Festival vlakbij de Zwitserse grens. De organisatie riep bezoekers op naar hun auto te gaan en de alarmlichten aan te zetten. Inmiddels is het festival weer aan de gang. Een van de artiesten op Southside is Davina Michelle. Een groot Amerikaans tv-maker is overleden. Het is James Burrows, die achter veel iconische comedy-series zat. Zo regisseerde hij onder meer 1000 afleveringen van series als Cheers, Will & Grace, Frasier, Taxi en Friends. En ook won hij 11 Emmys. James Burrows was 85 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor. Tijdens een bui is kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regenwater in korte tijd. Overdag, morgen dus, veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts. En tot zover het nieuws op Radio JND.
2: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
3: Tegel eruit.

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ja, ik moet even, wacht even, voordat we Henk Wijngaard gaan draaien, moet ik even hier naar buiten, want er staat iemand hier bij de buitenmicrofoon. We zijn er nog fans hier buiten, bij de buitenmicrofoon.
2: Ja hoor, dames en heren, JND Radio, hopke!
1: Godverdorie, joh, het is dat ons sollicitatieformulier gisteren gesloten is, maar anders morgen kunt, zonder demo te sturen.
2: Ja zeker, dames en heren. Hey, we zijn hier op Malus Power Weekend, het grootste Europese tractorpoeling evenement van heel West-Brabant en Europees natuurlijk.
1: Mooi man.
2: Ja.
1: En hoeveel jaar ben je al hier te vinden of is het jouw eerste jaar? Dat geloof ik niet.
2: Wat denk je zelf?
1: Ik denk dat jij gewoon geboren en getogen bent.
2: Nou, ik ben er niet geboren en getogen, maar ik kom hier vanaf het eerste jaar, zeg maar.
1: Ja. Vanaf het eerste jaar, dat is al lang dan.
2: Ja, dan ja. Nou ben ik ook zelf 36, dus ja, zeg maar.
1: Sorry,
2: 37.
1: 37 alweer, joh. Wanneer ben je 37 geworden? Is dat onlangs geweest?
2: 18 maart.
1: Oh ja, 18 maart, ja. Nou, mooi jongen. En ga je vanavond nog het leukst beleven hier? Ga je nog van een artiest naar een tent dadelijk? Of wat ga je doen? Wat staat op de planning?
2: Ja, dat ik nog niet weet. Ik denk een beetje bier drinken.
1: Beetje bier drinken. Hoeveel kannen heb je er vandaag al doorheen gehaald? Of valt het mee?
2: Nee, valt mee. Als moeder zeg je altijd, met warm weer moet je goed drinken.
1: Ja, hydrateren kun je leren, zeg maar. Dat is een beetje het motto bij jou.
2: Ja, ja, dat klopt wel.
1: Goed zo, jongen. Hey, naast jou staat iemand die is ontzettend fan van Henk Wijngaard. Ja, zeker. Ken ik ook even naar de microfoon komen of wacht dat niet?
2: Ja, maar die komt niet uit Nederland, maar hij spreekt wel een beetje...
1: Nou ja, vertel eens even.
3: Henk Wijngaard even.
1: Henk Wijngaard. Ja. Hoeveel liedjes van Henk Wijngaard denk jij dat je ongeveer kent? Want die heeft er nogal veel, hè?
2: 8.
1: En wat is jouw favoriete Henk Wijngaard liedje officieel?
3: Met de vlam in de pijp.
4: Ja, met de vlam in de pijp.
1: Met de vlam in de pijp. Ja, die heeft Arthur net al gedraaid. Dus die net al gedraaid. Maar zullen we dan Meisje Meisje even draaien? Vind je dat ook goed?
2: Ja, of Sneeuwwitte Bruidsjurk, want zijn vriendin staat ernaast.
1: Ja, die kunnen we er daar ook nog even achteraan gooien.
2: Ik vind dat het wel is.
1: Het wordt bijna een Henk Wijngaard uurtje, zeg maar. Dit, nou, wij gooien even hier het volume open. We gaan even Meisje Meisje draaien, ja? Kunnen jullie even nog lekker rustig het broodje opeten? Ja. Het is...

0: weekend. Voor de studio van Radio J&D staan twee internationale bezoekers van Maarten Powers Weekend. Mannen, waar komen jullie vandaan? Vertel eens even.
1: West-Vlaanderen!
0: West-Vlaanderen, oké. Okay. Zijn jullie voor het eerste jaar hier of zijn jullie al vaker hier geweest op Maarten Powers Weekend?
2: Van mij is het tweede jaar.
0: Het tweede jaar. Wauw. En jullie blijven maar terugkomen? Is het een soort van verslaving geworden?
2: Lichtjes, ja.
0: Lichtjes wel.
1: Erger dan drugs,
0: oké. Okay. Ja. Nou, dit is wel een gezonde druk, toch? Ik bedoel, iedere dag, in ieder geval ieder jaar hier terugkomen.
2: Puur genieten.
0: Cheerio in België, is dat ook bij jullie? Ja, kunnen jullie even een stukje zingen van Cheerio?
3: Zolang ik er voor zal blijven, dan niet naar buiten. Oh, Cheerio.
0: Zelfs gewoon in het Belgisch klinkt die mooi, man. Die gaan we even draaien. En hebben jullie vandaag iets spannends meegemaakt dat je denkt van dat willen we nog even delen of wel even de groeten doen aan iemand? Misschien wel een Belgische luisteraar?
1: Naar onze meisjes in België.
0: Ja,
1: dat even, we zo hard missen.
0: Even bij naam noemen, hè? Dat is wel belangrijk.
1: Imke en Evelien, we missen zo.
0: Ah, wat lief, jongen. Wat een liefde zeg, want ik hangt hier in de lucht. Hey mannen, ik weet jullie nog. Gaan jullie nog naar Guus Meeuwis toe of is die al geweest?
1: Net klaar.
0: Ah, jongens.
1: Man, is een pensioen.
0: Maar de Piraten Power Hour is nu wel bezig. Beter. Daar gaan jullie even kijken. Hey, hartstikke leuk, man. Ik wens jullie nog een mooie avond. Maak er een groot feest van. Wij gaan even Cheerio draaien, ja?
1: Oké.
0: Jullie kennen hem al, dus we gaan hem nu de rest laten horen. Dit is Just.

0: uit Amsterdam.
1: Ze komt uit Amsterdam, hoor je.
2: Radio JND, live vanaf Maris Power Weekend.
1: Ja, en het is, dit moet niet te veel gebeuren. Want er komt nu even weer een flinke regenbui hier naar beneden in Maden. Het is wel plaatselijk, gelukkig. Het is niet zo heel veel. Er zijn ook diehards. Er zat hier iemand voor de studio die ontzettend doorweekt is. Wat is jouw naam? Jij bij de categorie zit van mensen die gewoon zo'n groot doorzettingsvermogen hebben. Dus
3: Boer Kate.
4: Kan jij een liedje zingen?
1: Marijn, ga je wel graag een liedje horen van Django Wagner? En welk liedje van Django zou jij graag willen horen?
5: Ja, De Muzikant, hè?
1: De Muzikant. Dat is wel een van jouw favorieten, toch? Staat hij bovenaan in jouw Spotify-lijstje? Ja, toch?
5: Ja, altijd.
1: Goed zo, jongen. Nou, als jij hem dan even aankondigt in de regen. Ik denk dat jij dat kan.
5: Ja, hier gaat Django Wagner met De Muzikant.
1: Fantastisch, jongen. Je kan morgen bij ons beginnen als je het goed vindt. 8 uur melden.
5: Ja, salaris ook naar van de hand, of niet?
1: Ja, dan kunnen we even bijstellen, jongen. Dat is geen probleem. Zolang je maar meer hebt als mij. De Muzikant, dit is Django Wagner bij Radio JND.

0: het is helemaal wonderful, prachtig, jongen.
1: Ja, ik kan altijd nog DJ worden bij
0: Jende. Je kunt altijd nog DJ worden bij Jende. Even een applausje voor Marijn, dames en heren. Marijn, wij hebben speciaal voor jou een troostprijs. We hebben een troostprijs voor jou. Jij krijgt zometeen uitgereikt in exclusieve Radio JND Buckethead. Want ja, ik bedoel, dat is toch fijn tegen de regen. Ik weet niet, is uw haar een beetje heilig voor jou of is het valt dat mee?
1: Nou ja, dat zit zoals het zit, hè.
0: Ja, het zit zoals het zit, ja. Dat is met het weer ook, hè. Maar kijk, moet je eens kijken, Marijn, jongen. Wat genaal op uw hoofd zit, jongen. Je hoort nu helemaal bij de club, hè. Het is ook een beetje de inburgering, zeg maar. Als je morgen om 8 uur begint, dat je toch meteen hier welkom geheten wordt, zeg maar.
1: Jongens, dankjewel, hè.
0: Marijn, jongen, ik wens jou nog een heel mooie avond. En maak er een mooi feestje van. En dank dat jij de afgelopen kwartier, mag ik wel zeggen, gewoon in de regen bent blijven staan om je vrienden van JND gewoon te supporten.
1: Ja, en ik kan ook online luisteren, dus
0: zeker.
1: Alle fans kunnen gewoon luisteren.
0: Alle
1: waar
0: fans van Marijn,
1: ook,
0: ja precies.
1: Online aan
0: goed zo,
1: en
0: jongen.
1: Luister.
0: Goed zo, Marijn. Dankjewel voor de goede reclame.
2: Hoi.
0: Goedenavond.
2: Hallo, radio.
0: Hallo. Wie zijn jullie? Jullie moeten even je naam zeggen wel. We
2: ja, Hanna.
0: Hanna, oké, Hanna. En wie heb je meegenomen?
2: Mathilda.
0: Kijk, wat gezellig. En is het jullie eerste keer Manus Power Weekend of hoe vaak zijn jullie hier al geweest?
2: Ja, nog de eerste keer.
0: De eerste keer, oké. En gaan jullie nu al toegeven dat jullie volgend jaar weer komen?
2: Ja!
0: Goed zo, nou dat zijn de woorden die we willen horen.
2: Staan we op beeld?
0: Nou, jullie staan op beeld en jullie zijn nu op de radio te horen. Dus dat is echt...
2: Oké, kunnen we dit nog terugkijken?
0: Je kan het ook terugkijken en terugluisteren, ja. Ja, radiojnd.nl, daar kun je gewoon heen. Ja?
2: Ja.
0: Kunnen we nog een liedje voor jullie draaien? Iets van jullie blijven worden?
2: Met de vlam in de pijp.
0: Met de vlam in de pijp. Gaan we er dadelijk even achteraan gooien, ja?
2: Ja.
0: Komt er dadelijk aan. We hebben het net al gedraaid, dus we gaan hem dadelijk nog een keer draaien voor jullie, ja?
2: Ja.
0: Ja, wil ik die microfoon terugzetten? Want die is heel duur. Die is heel duur. Die is van goud ook, ja. Dankjewel. Hey, veel plezier vanavond, hè. Maak er een feestje van.
2: Hey, doei.
0: Doei. Dus Radio JND, live vanuit Maden. Er is een hoop vol... Hallo, wie staat er voor de microfoon?
3: Sis. En verder.
0: Sis en verder. En Sis en verder, hoe vaak zijn jullie al op Maders Power Weekend geweest? Of is het jullie eerste keer?
3: 4 keer.
0: 3 keer?
3: 4.
0: 4 keer zelfs, wauw. En wat was het leukste jaar, of wordt dat dit jaar?
3: Denk dit jaar.
0: Dit jaar, goed zo. Dat is de instelling, jongens. Hey, welke muziek houden jullie van?
3: Ik speel niet met mijn voeten.
0: Papi, doe dat niet, hè. Die bedoel jij, hè. Sis, die gouden draak bijpakken, jongen, ja? Afgesproken.
3: Ja.
0: Goed zo.
1: Ik speel niet met mijn voeten.
3: Houden we.
0: Ja, is hem. Dankjewel, Sis. Ja. Verder, fijne avond. Hey, we gaan even een liedje draaien. En het is hier, ik moet eerlijk zeggen, het is hier hartstikke gezellig voor de studio. Zullen we nog even... Hallo?
4: Ik hoor niks.
0: Ja, natuurlijk wel. Je hoort het wel. Hey, wie staat er voor de microfoon? Stel jezelf even voor.
5: Hanne, ik
4: hoor niks.
0: Wie staat er voor de microfoon? Stel jezelf even voor.
4: Tessa en Bram.
0: En waar komen jullie vandaan, Tessa en Bram?
4: Hoekse Waard,
0: kijk. En hoe vaak zijn jullie op Maders Power Weekend geweest? Of is het de eerste keer?
4: 3 keer.
0: Wauw. Nou, fantastisch. Jullie zijn diehards en jullie blijven ook maar gewoon terugkomen. Het is gewoon een verslaving ook voor jullie, dit, hè?
5: Ja, zeker.
0: Hey, muzikaal gezien, hoe gaat het op jullie aan toe? Waar zijn jullie fan van?
4: Het nummer, omdat er Fuck You in zit.
0: Oh, oké. Nou, die ga ik er even bij zoeken dadelijk, ja? Hey, ik wens jullie heel veel plezier vanavond, ja? Maak er een feestje van.
5: Jij ook, hè?
0: Het is JND, waar het luistert. We gaan even een liedje draaien.

0: draaiden wij daarvoor nog muziek van Roa Patrick. Ik was mezelf even kwijtgeraakt. En ook Django Wagner hoorde je en de muzikant. Nou, we hebben weer gezelligheid hier voor de studio. Wie hebben wij bij de microfoon? Wil je even wat voor de microfoon zeggen? Ja, dat willen jullie wel, toch? Kom, even bij de microfoon. Hallo. Oh!
1: Nou, ik vind het zo fantastisch om hier te zijn.
0: Ja,
1: en,
0: ja.
1: Ik denk, het is wel, het is een heerlijk sub. Tropisch temperatuurtje om heerlijk J&D te luisteren.
0: En die playlist van dit half uur was goed, hè?
1: En ik wil de zon zien zakken in de zee.
0: De zon, oh,
1: ik wil de zon zien zakken in de zee.
0: Ja?
1: Nee, Rutger is de baas op dit moment.
0: Wat jou betreft gewoon zwoele zomernachten hier op repeat.
1: Zeker, weet ik ook.
0: Zullen we die er even achteraan gooien dan gewoon, dat het kan?
1: Dat kan nee, dat gaan we doen.
0: Nou goed, ik verwacht wel een mooi dansje erbij van deze mannen. Ja, kunnen we dat regelen? Een mooi dansje, fantastisch.
1: Ik wil,
2: tuurlijk.
1: De zon zien zakken in de zee.
0: Zijn we er klaar voor? Rutger van Maardenveld. Ze kunnen morgen gewoon meedoen met de klompendans bij ons, hè? Ja. Dames en heren, bij J&D. De radio J&D.

0: applausje, applausje.
1: Met de vlam in de pijp.
0: Wat zeg je?
1: Met de vlam in de pijp.
0: Oh ja, die wil je nu graag horen. Zullen we die even doen meteen? We hebben al veel Henk Wijngaard gedraaid de afgelopen half uur. Hoor. Maar goed, hij is gewoon steengoed. Hè? Zullen we die even doen dan? Met de vlam in de pijp. Speciaal.

0: Even serieus, Baila, de Gasoline het Radio bejende. En een groot applaus. Ik heb erbij gekregen.
1: Wel, dat werkt.
0: Hey Tom, welkom jongen. Hoe gaat
1: het? Goed,
0: jouw status van 0 tot 10. Op welk level zit jij momenteel?
1: 10.
0: 10. Hoppatee jongen, zo mogen wij het horen. Hey, wat is jouw leukste moment van vandaag?
1: Dat ik echt super veel bier op heb.
0: Dat ik echt super veel bier. Mooi Tom. Hey, kunnen we nog iets voor jou draaien? Iets, een liedje waar jij heel blij van wordt. Iets wat je echt ontzettend leuk vindt. Iets waar je zegt van nou, dat is helemaal fantastisch.
1: Zons die zak in de zee.
0: Oh, van Rutger van Barneveld. Nou, als jij die kan leeg drinkt. Als jij die kan nu leeg drinkt. Rutger van Barneveld. Wacht even, voor de bewijslast wil ik ook even dat we dat al gefilmd hebben, zeg maar. Oké, Tom komt hier.

Ik ben echt bang dat het gaat, denk ik. Oké. Okay. Ik was eerst nog zo van... Oké. Okay. Ik denk toch dat ik Rutger Barneveld er dan nog een keer erbij moet gaan pakken. Nou, zullen we dat maar doen, Tom? Ben je klaar voor? Zwoele zomernachten.

0: Dames en heren, het is ontzettend druk bij de microfoon geworden. Wie hebben wij bij ons staan? Stel jezelf even voor. Wat is jullie naam?
1: Leon Hebben! Jordi de Jager!
0: Hey, hallo ballen!
2: Jordi de Jager is sowieso gay, maar dat maakt niet uit.
1: Leon Hebben is een fucking homo.
0: Hey mannen, al even van 0 tot 10, hoe is jullie dag vandaag?
2: 10 op 10.
0: 10 op 10 jongens, fantastisch.
2: Niet beter.
0: En morgen wordt nog beter dan waarschijnlijk.
2: Ja, altijd regen, vooral wij.
0: Oké, goed zo mannen. Hey, Rutger van Warneveld, zijn jullie groot fan van Rutger van Warneveld, even eerlijk?
2: Zeker, alleen zwoele zomernachten.
0: Zwoele zomernachten.
2: Dat is het enigste beste nummer ter wereld. meer bestaat er niet dan hem.
0: Nee, ja, ik zou hem nu nog een keer willen draaien, maar het is radio.
2: Daar komen we.
1: Eén keertje dan.
2: Kom op.
0: Nog één keertje dan?

0: Johnny Solo.
1: De zon zien zakken in de zee.
0: Alle lieve mensen.

0: Rutger van Waardenveld draaiden wij in Zwoele Zomernacht. Een applausje voor iedereen die even meegezongen heeft buiten. Het wiegelied wordt hier aangevraagd. Baila de Gasolina. En ik heb hier ook Nelis Leeman. Ja. Nelis, al die mensen die hier buiten staan, zou het eigenlijk leuk vinden als jij even meezingt op Marianne. Is dat mogelijk of is dat niet?
1: Gaan we dat met z'n allen doen?
0: Als iedereen dat goed vindt hier buiten. Vinden jullie het goed buiten?
1: Zo ik even. Vind het een wereldse idee.
0: Vind ik het ook goed, jongen?
2: Ja. Ik vind het ook goed. Ik ken okay. Mensen redelijk goed.
0: Ja, oké. Okay. Dus het mag.
2: Gaan we doen?
0: Het mag
1: met z'n allen
2: doen. Baila de Gasolina!
0: Ja, bijna. Eerst even
2: Marianne. Here we go!
1: Eerst bijna Gasolina.
0: Bijna Gasolina. We doen Marianne, Baila de Gasolina en het wiegelied.
3: Gewoon Guus Meeuwis aan. Dat is veel beter dan al die Gasolina.
1: We gaan eerst deze
0: doen, het wiegelied daarna en dan de...
3: Guus Meeuwis.
0: Wacht even. Ho.
4: Het is een nacht!
0: Ja, ik weet waar we het is nacht. Dus we doen Marianne, we doen daarna Baila de Gasolina en we doen het wiegelied. Deal?
2: Je hoort niks buiten.
0: Nee, maar...

0: dames en heren, mag ik het horen van Nelis Leeman? Wie is die man, Nelis, die ervoor staat? Want
1: Wie is die man? Vertel even wie. Nelis kent mij heel goed.
0: Ja, zeker. Oké, gelukkig.
1: Nelisje, ik ken hem wel.
2: Gaan we voor die bijna de gasolina?
0: En daarna het wiegelied, hè? Want ik moet het met die dames goed maken. Het wiegelied eraan. We doen bijna de gasolina en daarna het wiegelied, ja? Goed zo. Oké. Zijn jullie klaar voor?
2: En lieve vrienden, ik zal het leuk houden. Een klein beetje door de knieën zakken. We gaan een klein beetje
0: zakken.
2: Een klein beetje door de knieën. We gaan een klein beetje door de knieën.

0: de Casino draaien erbij. Zullen we even het wiegenlied gaan draaien? Ja, daar zaten jullie op te wachten, hè? Gaan we die, Guus? Ja, Guus, nee, jongens. Het is een nacht, hè? Daar ga jij goed van slapen, hè? Dat weet ik zeker als ik die draai. Hey, draaien wij het wiegenlied voor iemand speciaals of gewoon voor jullie? Gewoon, wat je me leuk vindt.
1: Voor mijn ex, bro.
2: Gewoon voor ons.
0: Gewoon voor jullie, omdat jullie het leuk vinden. Nou, we gaan hem draaien, het wiegelied 2.0. Of de 1.0 versie, gewoon de oude versie. Of de originele, hè?
3: Ja, van de 3J's.
0: Ja, van de 3J's doen wij. Speciaal voor de dames hiervoor, het wiegelied hier op Radio J&D.
3: Oh ja.
4: Je wilde dat een beetje, hè?

0: Applausje voor de dames die me aangevraagd hebben. Ja, voor jullie speciaal. Bij de microfoon is... Ik heb het is een nacht erbij voor die man hier. Hoor. Is goed, hè? Niks meer aan doen, hè?
1: Het dondert en het bliksemt en het regent meters bier.
0: Ja, maar die kan er gewoon achteraan, toch?
1: Ja, maar het gaat hier regenen nou.
0: Ja, nee, het blijft droog. Ik heb net het weerbericht erbij gepakt. Het blijft droog.
2: Ik sta hier toch in de regen, vent.
0: Dus het is toch gewoon Herders de Nacht gaat het dan worden, ja?
2: Ja.
0: Oké, nou.
3: Ze blijven dan staan ook.
0: Ja, ik vind wel, als we Herders de Nacht draaien, blijven jullie gewoon staan, hè? Echt de diehards. Goed zo, mannen. Nou, speciaal voor jullie, klein beetje meezingen dan. Op je allervalste, of je allermooiste, wat je wil.
4: Normaal alleen.
0: Wel een beetje in de timing, hè?
5: Je vraagt

0: Mannen, ik heb zoveel respect voor jullie. Dat is echt niet normaal. Jullie staan gewoon in de drijvende regen buiten. En ook de vrouwen trouwens. Even respect voor jullie.
1: Nee.
0: Applausje voor jullie. Ja. Hey, ik vind het... Jullie hebben even de kans om nu te gaan schuilen. Want wij moeten even naar de nieuws en reclame. Want anders dan wordt er geen geld meer verdiend.
1: Maar nee, mag ik wel een volgend nummer...
0: Ja, mag jij. Zeker mag jij.
1: Nee, geen Cheerio.
0: Wat wordt het dan?
1: Nee.
2: Cheerio. Wat wordt het dan? Hey, Suzy, de boy.
0: Henk Wijngaard. Ja, die hebben we nog niet gedraaid vandaag. Ja. Dus dat is een goed idee. Ga even lekker schuilen en dan gaan wij hem daar erbij pakken. Ja, deal? Goed, wij gaan even naar de nieuws en reclame. En tot dadelijk weer.
3: Goedenacht, dit is de AP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Het onweer en de harde wind hebben in elk geval in Utrecht voor schade gezorgd. Bij de hulpdiensten kwamen veel meldingen binnen over stormschade, zoals omgevallen bomen, losgeraakte daken en afgewaaide takken. Voor Midden-Nederland, en dan met name Flevoland, is een NL-alert gegeven vanwege extreem weer. Engeland is opgeschrikt door een treinongeluk bij Londen, waarbij een dode en meerdere gewonden zijn gevallen. Hoeveel is niet bekend. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De treinen zouden op hetzelfde spoor hebben gezeten. Eén zou stil hebben gestaan en de andere zou bovenop zijn geklapt. Een kind van 2 is uit een bloedhete auto in Krimpen aan de IJssel gehaald. Omstanders zagen dat de peuter al zeker 10 minuten in de auto zat en flink aan het zweten was. Ze wisten een raam open te krijgen en het kind eruit te halen. De politie doet een melding bij Veilig Thuis, een meldpunt voor kindermishandeling. Op het WK voetbal is de VS door naar de laatste 32. Ploeg won met 2-0 van Australië en na de eerder gewonnen wedstrijd tegen Paraguay zijn de Amerikanen zeker van de knock-outfase. Australië kan ook nog door, maar dat hangt af van de laatste wedstrijd in de groepsfase. En Schotland-Marokko is nu bezig. En er is weer van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor. In de noordelijke provincies geldt code oranje. En tijdens een bui is kans op zware windstoten en onweer. Overdag veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts. En tot zover het nieuws op Radio JND.
4: Ondernemers opgelet.
5: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
9: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we.

Zaterdagavond, je hoorde Marco Schuitmaker bij Radio JND. Ik word ontzettend onder druk gezet om hier nog een keer Henk Wijngaard te draaien, toch? Met de vlammende pijpen. Ja, daar maak ik jou echt blij mee, hè? Dan maak ik jouw nachten. En die van heel veel mensen, hoop ik. We gaan nog een keer draaien hier. Henk Wijngaard. Dit is met de vlammende pijp.

De Dromedans draaien weer bij J&D. Live vanaf Maders Power Weekend 2026. Berggezelligheid buiten. Het is wel nat buiten, maar dan mag de pret niet drukken toch, mannen? Nee, gaat weten. Zeker weten. Gaat goed, jongen? Ben je blij? Hoppatee, jongen. Helemaal super. Hey, het werd graag iets Deens kunnen draaien. Dat heb ik niet bij. Maar ik heb wel even iets een klein beetje dansbaars bij voor jullie. Ritmeester Bouwbedrijf. Moet ik even een reclame voor maken of ik dat wil doen. Nou, bij deze gedaan. Een klein beetje Sirtaki, is dat oké? Okay? Kun je even een mooi liedje doorappen naar ons? Even een mooi liedje doorappen. Even doorappen. Kom goed. Dit is Jon van Zelst.

Het is inmiddels weer een klein beetje droog hier in Maden. Onderweg zometeen muziek hier van Frans Duits. Komt er zo aan. Eerst Kafka samen met Frans Bauer. Dit is van Brabant na Bordeaux bij J&D.

Je zou het niet geloven, maar hier voor de studio staan mensen die mij toch redelijk op het hart drukken om nog een keer Rutger van Barneveld met zwoele zomernachten te draaien. Zullen we dat doen dan nog een keer? Wordt wel voor de 18e keer, maar goed, ja. We zijn toch tenslotte op Marens Powerweekend, hè? Hij komt trouwens zondag langs hier. Zondag komt hij hier langs. Ben ik jullie erbij dan? Goed zo, gezellig.

0: Ja, die microfoon, die, ja, maar buiten zijn microfoon hadden we. Die is gejat helaas. Maar we hebben ook een telefoonnummer. Als jij nou een telefoonnummer belt, dan, en wie de eerste is die telefoonnummer buiten belt, die komt in de uitzending. Zullen we het afspreken? Ik ga het nummer maar één keer oplezen, dus je moet wel goed meeschrijven, ja? Oké, pak je telefoon erbij. De eerste die belt naar de radio J&D Studio. We hebben een heel lang keuze menu, dus je komt er niet zomaar doorheen. Het is net Lotto Weekend Miljonairs. Maar als je het nummer in, dus ben je er klaar voor? Het is 085-760-9936. Goed, ik denk dat we nu helemaal plat gebombardeerd worden. Ja, je komt, het duurt even dat je bij de radiostudio bent, hè. Het eerste wie het nummer goed heeft gebeld en wie er doorheen komt, ja, die heeft gelukt. Eens even kijken, ik zie inmiddels... Ja. Even kijken wie wij aan de telefoon krijgen inmiddels. Even kijken, wie hebben wij het genoegen? Hallo?
1: Hoi.
0: Met wie spreken wij?
1: Hoi.
0: Wie ben jij? Wat is je naam?
1: Niels,
0: jongen. Niels, jij bent de gelukkige winnaar. Jij krijgt een mooie J&D, jij krijgt een mooie J&D gadget mee naar huis dadelijk.
1: Hartstikke mooi.
0: Hoppatee. Kunnen wij nog een liedje voor jou draaien, Niels? Kunnen wij nog een liedje voor jou draaien, Niels? Welke?
1: Ja, zwoele zomernachten.
0: Nee, niet weer zwoele zomernachten. Hou toch op, zeg. Dat is toch niet te geloven, hè, met onze Niels.
1: Blikkendag.
0: Doen we Blikkendag even een keer, jongen. Gaan we dat doen. Blikkendag. Gaan we doen. Oké, Niels, dankjewel, jongen. En we gaan zorgen dat jij een mooi prijsje krijgt van ons, ja?
1: Heel goed.
0: Oké, speciaal voor Niels, dames en heren, die als eerste de telefoonnummer van J&D wist te vinden. Blikkendag van... Wil je trouwens Sven Verstegen of wil je die van Alex? Jos Sven Verstegen, hè? Met likkenpijp, hè? Ja, je wil de echte. Ja, gaan we dat even doen. Wacht even. Haal ik er even bij, jongen. Het is, je kan het krijgen wat je wil hier bij J&D, hè? Zo makkelijk zijn we gewoon. Even kijken. Nou, dat... paté. We pakken erbij Blikkendag speciaal van Niels... die het nummer van J&D als eerste wist in te toetsen. Daar gaan we!

kwartier voor het glazen huis hier in Maden, waar we zijn. Het Maden's Power Weekend. Je hoort de nieuwe single van Raymond Hermans en het hele fijne in de boeken. Dit is J&D. Het is inmiddels 5:05. En dit zijn de Lawine Boys en Pater Moes Groen.

0: ik ben Damien van Os en je luistert naar Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Zij of geen diamanterie.
0: Radio JND. Bij JND hoor je thuis.

0: en de diamantenring. Mannen hier voor de studio. Ik stel voor dat jullie even naar de studio bellen. Maar dan moet je wel een stuk verder lopen. Anders dan gaat het geluid rondzingen, snap je? Ik geef jullie even het nummer en dan bellen jullie even naar de studio. En dan rennen jullie zo snel mogelijk naar die blauwe tent toe. Afgesproken. En dan mogen jullie na me terugkomen. Want anders gaat het geluid rondzingen, snap je? 085-760-9936. Is het gelukt? Oké, en dan moet je wel die kant op lopen, anders gaat het geluid rondzingen. Ik maak geen grapje. Nee, is oprecht zo. Ja, zo snel mogelijk. Goed zo. Ja. Je komt even door het keuzemenu heen, zeg maar. Wij schrijven eerst 100 euro van je rekening af en dan... Ja, hoppatee. Nou, daar ben je. Je bent er. Je bent er. Ja, loop even die kant op. Even lopen. Lopen weg. Ja, ja, ja. Wie hebben we aan de lijn?
1: Ja.
0: Met wie? Ja, met wie spreken we?
1: Sjoel Geboers! Jazeker!
0: Hey, hoe is het, Sjoel? Vertel.
1: Ja, lekker roerig voor een bus en toffel.
0: Nee, je moet wel die kant op lopen, anders gaat het geluid rondzingen. Nog verder naar die tent toe. Loop zo ver mogelijk naar die tent toe, alsjeblieft. Zo ver mogelijk, ja. Kun jij een klein verslag geven, Sjoel, van wat je om je heen ziet?
1: Ja. Een hoop bisten en een hoop lekkere wermen.
0: Oké, jongen. Hey, heb jij vandaag nog wat aan de haak geslagen, of niet?
1: Nee, valt tegen.
0: Nou ja, morgen een nieuwe ronde, nieuwe kans, hè? Zo simpel werkt het.
1: Hier lekker rennen.
0: Kijk, jongen, goed bezig.
1: Hey, wil ik ook op de radio?
0: Maar Gilles, luister, wil jij nog een liedje horen op de radio? Gilles, wil je nog een liedje horen op de radio? Ja, goed bezig, maar wil je nog een liedje horen op de radio?
1: Zwoele zomernachten
0: nog een keer. Gaan we het echt doen? Oké, nou, het is dan voor de 2800ste keer vandaag, maar ja, weet je, wat kan mij uitspreken? Gilles, dank voor de aanvragen! Slaap lekker, hè, voor dadelijk! We gaan nog een keer Rutger van Maardenveld draaien. De Zwoele Zomernachten bij Radio J&D.

Wij hebben eigenlijk voor jullie heel goed nieuws alleen. Zondagmiddag, ben ik jullie zondagmiddag nog hier? Ja toch? Rutger van Barneveld komt hierheen. Hebben we voor jullie geregeld. Komt tussen 12 en 2 uur 's middags. Als jullie dan hier zijn, dan maakt hij... Dan kan hij gewoon, als jij je badjas uit doet, even een mooie handtekening schrijven. Ja, is dat geregeld bij deze? Hij signeert gewoon waar je bij staat. Spoedig zomaar achter draaien wij van Rutger van Barneveld. Zondagmiddag dus live hier voor de studio van Radio JND vanaf 12 uur in de middag. Jullie bent erbij, toch? Als jullie dan ook een microfoon voor hem meeneemt, zou dat helemaal fantastisch zijn. Hey, hebben we nog iets dat we graag willen horen? Kali. Zullen we Kali doen dan? Ja, er is nog bijna geen Django gedraaid vanavond. Dus dat mag gewoon een keer gebeuren, toch? Laten we Kali draaien en dan ben ik jullie zondagmiddag erbij als Rutger van Barneveld hier live voor de studio komt optreden, toch? Ja, ik had het bijna niet horen wat gezegd. Maar Kali heb ik in ieder geval begrepen, dus laten we dat meteen even in orde gaan maken. Dus komende zondag hier live voor de JND-studio, Rutger van Barneveld vanaf 12 uur in de middag live. En dan doet hij voor ons en voor jullie speciaal Zwoele Zomernachten. Dus dat is mooi, hè? Wordt gezellig. JND heb je aanstaan op je zaterdagnacht. Met nu het hele mooie. Django Wagner, dit is Kali bij JND.

Yang & Day. Ik hou van jou. Kali draaien we. We hebben nog een kleine 6 minuten, jongens, die we mogen invullen. Zullen we even dan Joker Stop Toch Met Koken draaien? Dat was wel een vriendelijk verzoek voor jullie allemaal, toch? Goed, gaan we even doen. Een klein

of nog één keer zwoele zomernachten. Want we mogen tot één uur doorgaan. Wat wordt het dan? Zwoele zomernachten? Laatste keer dan vandaag. Goed. Nog één keer zwoele zomernachten van Rutger van Maardenveld. Zondag is hier live voor de studio. En wij gaan zo slapen. Jullie ook zo meteen door of niet? Ga je gewoon door? Goed zo, zo mag ik door. Nou Maren, nog één keertje. Rutger van Maardenveld.

0: helft. Spoelen zo bedacht, hè. Slaap lekker allemaal. Tot morgen. We zijn hier morgen van de partij. Op tijd, hè. Morgen nog meer Rutger van Barneveld. En zondag is hij live hier trouwens. Vanaf 12 uur is Rutger hier zondag. En jij bent er ook bij. In je badjas, hè. Afgesproken, hè. Zondag, jongen. Fantastisch. Dames en heren, slaap lekker en tot morgen.
1: Goedenacht, dit is de AP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Hulpdiensten in het midden van het land krijgen veel meldingen over stormschade. In Flevoland is zelfs een NL-alert verstuurd en wordt iedereen opgeroepen om binnen te blijven. Daar zijn ook bomen op de weg beland en delen van daken weggewaaid. Volgens ProRail zijn meerdere bomen op het spoor beland. Reizigers konden veilig uit de vastgelopen treinen stappen. Bij het treinongeluk ten noorden van Londen is een dode gevallen en ook zijn er tientallen gewonden, maar hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Bij het ongeluk waren twee treinen betrokken die onderweg waren naar London St. Pancras. Het lijkt erop dat een trein stopte door een fout in een waarschuwingssysteem en de andere treinen tegenaan klapte. In Duitsland is een festival afgebroken vanwege noodweer. Het is het Southside Festival, vlakbij de Zwitserse grens. De organisatie riep bezoekers op naar een auto te gaan en de alarmlichten aan te zetten. En na een paar uur ging het festival weer verder. Een van de artiesten op Southside is Davina Michel. Op het WK voetbal is de VS door naar de laatste 32. Ploeg won met 2-0 van Australië. En na de eerder gewonnen wedstrijd tegen Paraguay zijn de Amerikanen zeker van de knock-out fase. Australië kan ook nog door, maar dat hangt dan weer af van de laatste wedstrijd in de groepsfase. Schotland-Marokko is nu bezig. En nu het weer van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor. In de noordelijke provincies geldt code oranje. En tijdens een bui is kans op zware windstoten en onweer. Overdag veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts. En tot zover het nieuws op Radio JND.
2: Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
3: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor 10 euro. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sample Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.

haar leren kennen, ik mocht haar ook graag. Zij moest aan me wennen, iets bijzonders bedacht. Om haar hartje te winnen, de champagne stond.

0: Avalon.
1: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
0: Ja hoor.
1: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
0: Tuurlijk.
1: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
0: Ja.
2: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Oh, wat een goal! Goal?
8: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
9: Goedenacht, dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring, kies voor kwaliteit, kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions, jouw partner in licht en geluid.
12: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
13: Ontdek de beste Beauty Deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is Beauty.
13: Oh ja, en waarom staat er dan Beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
15: Eén man. 30 boeken. Eén kast. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in de waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
16: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
10: De nieuwe J&D.

0: Download hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van JND.

0: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of duizenden slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Dit is Radio JND. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Bij JND hoor je thuis.
6: 2 uur.
7: Goedenacht, dit is de AP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Hulpdiensten in het midden van het land krijgen veel meldingen over stormschade. In Flevoland is zelfs een NL-alert verstuurd en wordt iedereen opgeroepen om binnen te blijven. In Coevorden raakte iemand in een auto zwaar gewond toen er een boom opviel. En in Hooglanderveen, bij Amersfoort, zijn 2 huizen in brand gevlogen na blikseminslag. Bij een treinongeluk ten noorden van Londen is een machinist om het leven gekomen en verder raakten meer dan 30 mensen zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde doordat 2 treinen op hetzelfde spoor...